0: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. President Poetin heeft de uitnodiging van de Oekraïense president Zelensky voor een gesprek afgeslagen. Poetin wil pas afspreken als er een deal is. Zelensky wil graag eerder afspreken om rechtstreeks met Poetin te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones, dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. En ook zonder Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival. 2 landen meer dan vorig jaar. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

que

tweede klas. HAVO, VWO, op mijn tenen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liep een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: van 3 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit de koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. Vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de 3e plaats. Dan het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en...

zou nog zoveel willen zeggen, maar heb alles al zo vaak gezegd. En zij heeft al mijn lieve woorden nu al zo vaak naast zich neergelegd. Ze ligt nu nog te slapen in de stille.

0: 4 uur. Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van het land. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Feurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het team heel slordig. Dan het weer op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 5 uur.
2: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna regen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: 1 Vallei met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. Daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones, zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. In de ochtend eerst droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Perzische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Het leger haalde vannacht ook Iraanse drones neer en daarop viel Amerika nog Iraanse radarposten aan. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden er nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Oranje Vrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk, de grote concurrent, die won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. En de eerste nederlaag onder bondscoach Veurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En naar het Eurovisie Songfestival keken dit jaar tientallen miljoenen mensen minder dan vorig jaar. Het waren er 131 miljoen tegenover 166 miljoen vorig jaar. Het festival noemt de daling vanzelfsprekend, omdat een aantal landen, onder wie Nederland, niet wilde meedoen vanwege de deelname van Israël. Ook zenden sommige landen het evenement niet uit. In Nederland gebeurde dat wel, dat gebeurde door de NOS. Het weer, het is droog, maar vanuit het zuidwesten is er steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen. Vooral in het oosten en het noordoosten lokaal stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien. 'S Middags af en toe zon en dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws

0: Nieuws van 8 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden, die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog altijd een staakt het vuren tussen de VS en Iran. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Australië heeft last van een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en de inheemse dier- en plantensoorten. De afgelopen tientallen jaren is het aantal konijnen die door Britse kolonisten naar Australië werden gebracht fors toegenomen. Naar schatting lopen er nu zo'n 250 miljoen rond. De dieren die planten zich razendsnel voort en dat is dus juist het probleem. Ze eten veel gewassen van boeren op en de schade wordt geschat op ruim 150 miljoen euro per jaar. Het weer dan nog, droog, maar vanuit het zuidwesten steeds meer bewolking. In de middag op steeds meer plaatsen regen, vooral in het oosten en het noordoosten. Lokaal kans op stevige buien. Het wordt fris met een graad of 18. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, dan een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

keer wanneer ik wegga, kijk ik even achterom en sta ik stil bij wat er schuil gaat achter het raam bij het balkon. Alles dat mijn hart zo lief is, waar het allemaal om draait, dat mij het beste zal

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat de basis in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. Argentinië gaat het onderzoek naar het hantavirus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het hantavirus. Tot nu toe zijn al zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen onder wie 2 Nederlanders overleden. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer, eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

tweede klas. HAVO, VWO, meteen door het huis naar de kamer. Midden in de nacht, want misschien werd het me dood. En onze allergrootste angst was de vader. Handjes boven de lakens, konden nachtenlang praten. Voor het eerst liet een meisje mij volledig in mijn waarde.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De ander ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond. En het worden er snel meer, want ze planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren op. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedamd. Het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Een aangename mededeling om dit uur mee te beginnen. Er is erg veel koffie in Brazilië. Maar daarover straks meer. Welkom bij Link, het programma met muziek rondom een bepaald thema. In de voorgaande live-uitzending liet mijn collega Ruben Landman een nummer van het Belgische duo Sweet Coffee horen. In deze editie maak ik een koppeling met het woord koffie. En daarom is het thema van deze editie van Link koffie. Er valt heel veel te vertellen over deze drank die wereldwijd wordt gedronken. Koffie wordt bereid op basis van water en gedroogde en gebrande pitten van de koffieplant, oftewel coffea, die vanwege hun vorm koffiebonen worden genoemd. De koffieboon is een exportproduct van landen rondom de evenaar, zoals Brazilië, Vietnam en Colombia. Koffie bevat het stimulerende middel cafeïne. Naar alle waarschijnlijkheid zijn Arabieren met de teelt van koffieplanten begonnen. De havenstad Mokka werd de belangrijkste distributeur, vanwaar de koffie naar Egypte en Syrië werd getransporteerd. De koffiesoort Mokka is naar deze stad vernoemd. De Nederlanders teelden koffie op plantages op Celebes en Sumatra, waardoor Nederland het eerste commerciële koffie-exporterende land werd. Aan het einde van de 17e eeuw smokkelden Nederlandse zeevaarders Coffea arabica van Mokka naar Java, waar de plant goed bleek te groeien. Nadat de Nederlanders in 1718 koffieplanten naar Nederlands Guyana, het latere Suriname, brachten en daar koffieplantages inrichtten, verspreidde zich de teelt snel over heel Zuid-Amerika. Portugezen zetten in Brazilië koffieplantages op. In 1760 werden koffieplanten of zaaigoed uit Goya in het huidige India geïmporteerd. Goya en Brazilië waren beide Portugese kolonies. Door de almaar groeiende productie daalde de prijs van de koffie verder. Brazilië ontwikkelde zich tot de grootste koffieproducent ter wereld. Een positie die het trouwens nog steeds heeft. Het openingsnummer, de Coffee Song van de afro-rockband Ocibisa, laat er geen misverstand over bestaan dat Brazilië een belangrijk aandeel heeft in de koffie-export. Want there's an awful lot of coffee in Brazil, zoals zij het zingen in deze song. Ja, koffie wordt in veel culturen genuttigd. De drank is, voor wat betreft de smaak, bitter en licht zuur en wordt daarom soms aangevuld met melk, suiker of allebei natuurlijk. Koffie bevat het stimulerende middel cafeïne, zoals ik al zei, waardoor het voor velen een aantrekkelijke drank is om bijvoorbeeld 's morgens de dag mee te beginnen. En de volgende opname is hier een goed voorbeeld van. Luister naar de song Caffeine van de uit Boston afkomstige singer-songwriter Patty Larkin.
1: Caffeine, caffeine, you know that it's supreme. I got to have my coffee or I'll turn mean.

0: You.
1: Je hoorde Patty Larkin met haar nummer Caffeine. Ja, alleen het luisteren naar dit lied is wat mij betreft al stimulerend. En dat zet ik nog even door met het nummer Hallelujah, I Love Her So van Ray Charles. Dit lied uit 1957 bevat elementen van gospelmuziek. Het is een ode aan de vreugdevolle bevrijding van de liefde. Het schenken van een kop koffie aan je geliefde is op sommige momenten iets speciaals. En dat kan dan ook veel voldoening geven. Ray Charles geeft dat ook duidelijk aan in deze zin. Every morning, before the sun comes up, she brings me coffee in my favorite cup.

0: Ray Charles, Hallelujah, I Love Her So. En dat gedraaid in deze editie van Link, waarin ik het heb over koffie. Uit de opname die je zojuist hoorde, blijkt wel dat het niet zomaar een drankje is, maar dat het iets met je kan doen, zeker in sociaal opzicht. Het nummer Afterglow van Ed Sheeran is een romantische ballad over zijn vrouw, Cherry Seaborn. Je zou de tijd stil moeten kunnen zetten en dan samen genieten met de persoon van wie je houdt. Hij beschrijft de afterglow, dat staat voor het aanhoudende, warme gevoel van intimiteit en rust die komt wanneer de rest van de wereld vervaagt. Die zaterdagochtend, wanneer het licht danst op haar haren en miljoenen kleuren tovert, valt hem de zon op die weer kaatst in de koffie die zij vasthoudt.
1: Stop

0: Afterglow.
1: Hoe romantisch wil je het hebben? Ed Sheeran, Afterglow, een opname van hem uit het jaar 2020. En na deze romantische sfeer van Ed Sheeran is het een groot contrast met het koffiemoment bij Claudia de Breij. Ook wel weer herkenbaar, helaas voor velen. Koffie en cake, na een verdrietige maar oprechte dienst voor iemand waarvan je voorgoed afscheid moet nemen.

0: We willen hier vandaan, omdat elk van ons hier een keer blijven moet. Ja, een mooie paradox aan het eind van dit lied. Dat was Claudia de Breij. Saint Behind the Glass is een zeer persoonlijk, nostalgisch nummer van de band Los Lobos, afkomstig van hun album Kiko uit 1992 over de jeugd van zanger en tekstschrijver Louis Perez. Hij vertelt over zijn herinneringen aan zijn moeder, zus en het leven in een krappe eenkamerwoning. The Saint Behind the Glass is een echt devotiebeeld van Santo Niño de Atocha. Een toewijzing aan Jezus, dat Perez' moeder in een klein glazen doosje op hun huisaltaar bewaarde. Deze heilige als waarnemer, die vanuit zijn glazen omhulsel naar de kamer kijkt, is getuige van de alledaagse gebeurtenissen in hun huis, waaronder wapperen van de gordijnen, het waken over de slapende kinderen en de geur van koffie in de lucht. Perez schreef het als een eerbetoon aan het ingrijpende leven van zijn kindertijd, waarin zowel problemen als blijvende hoop in het dagelijks leven van zijn familie worden beschouwd. Je hoort hier een live-uitvoering van Los Lobos uit 2005, waarin Louis Perez wordt aangekondigd. Het optreden vormt daardoor een zeer persoonlijk moment.
1: Louis is going to sing it for you one time here. This is called Saint Behind the Glass.

0: Goeie verder.
1: Een indrukwekkend en erg persoonlijk nummer, dit Saint Behind the Glass van Los Lobos. Zeker in deze live uitvoering. The Guess Who was een Canadese rockband rond zanger en schrijver Randy Bachman. Die hits scoorde als Clef for the Wolfman en American Woman. Dat laatste nummer verscheen op single in 1970 met op de B-kant de song No Sugar Tonight. De uitdrukking No Sugar staat in dit verband voor geen genegenheid of geen intimiteit in een nogal onderkoelde relatie. Randy Bachman raakte geïnspireerd om het nummer te schrijven nadat hij een ruzie op straat had gehoord. Een vrouw schreeuwde tegen een man die zijn gezin verwaarloosde en zij sloot haar tirade af met de woorden: "Schatje, je krijgt vanavond geen suiker." Hoewel de uitdrukking oorspronkelijk een term was voor het onthouden van intimiteit, geeft het nummer een bredere uitdrukking aan: eenzaamheid, isolatie en een onvervulde of verbroken relatie. Gevoelens van leegte en vervreemding, waarbij No Sugar een metafoor is voor het gebrek aan warmte en steun van een partner. En ja,

0: onmiskenbaar het stemgeluid van Randy Bachman, die je misschien ook nog wel kent van de groep Bachman Turner Overdrive. Iets heel anders nu, zeker qua muzieksfeer. De term Java Jive verwijst naar het genieten van koffie en de levendige cultuur van het socialiseren daarvan in koffiehuizen. Het nummer Java Jive ontstond in 1940 en werd populair gemaakt door de groep The Ink Spots en later gecoverd door de vocal group The Manhattan Transfer. De term Java staat voor koffie en is afgeleid van het gelijknamige Indonesische eiland dat bekend staat om zijn koffieproductie. Jive stamt uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw en is een jazz geïnspireerd ritme. Het nummer Java Jive is een speelse ode aan de cafeïne. De beroemde openingszin I love coffee, I love tea, I love the Java Jive and it loves me benadrukt de diepe genegenheid voor de koffiecultuur. De tekst imiteert jazz-skets, roept bestellingen naar een barista en somt op speelse wijze verschillende koffiesoorten op. Genoeg om van te genieten bij je eigen kop koffie dus.
1: I

0: Een heerlijk jazzy en swing nummer dat zo uit de jaren 30 van de vorige eeuw zou kunnen komen. Maar het stamt uit 1997 en was van de Manhattan Transfer.
1: Je luistert naar Link.
0: En daarmee zijn we gekomen aan het vaste onderdeel in dit programma en dat is...
1: De kofferbak.
0: Een origineel wordt gelinkt aan één of meer covers daarvan. In deze editie van Link, waarin koffie het thema is... Aandacht voor een lied van Bob Dylan dat te vinden is op zijn album Desire uit 1976. Het is het lied One More Cup of Coffee. En Emmylou Harris zingt op de achtergrond mee met Bob Dylan in dit nummer. Dylan schreef het nummer na een bezoek aan een Roma-feest in Saint-Marie de la Mer in Frankrijk op zijn 34ste verjaardag. Iemand nam hem mee naar de hoogtijdagen van de Roma, die samenvallen met zijn eigen verjaardag. De week die hij daar doorbracht, heeft waarschijnlijk invloed gehad op het schrijven van dat nummer. Het is een stemmige, maar tegelijkertijd raadselachtige song die gaat over de onvermijdelijkheid van verder gaan en het einde aan een tanende relatie. Het centrale thema draait om een man die zich voorbereidt om zijn mystieke Romani, ook wel zigeuner, geliefde te verlaten, omdat hij beseft dat haar wereld en fatalistische, duistere aard niet bij hem passen. Die drang om te vertrekken hoor je in de zin One More Cup of Coffee Before I Go, waarin de koffie gebruikt wordt voor een snelle oppepper van scherpte of moed en het verlangen symboliseert om het onvermijdelijke uit te stellen. Het is een ceremoniële, aarzelende pauze voordat hij de onbekende, gevaarlijke vallei beneden, oftewel de valley below, betreedt. Het is een metafoor voor de dood, een afscheid of het definitieve einde van een afbrokkelende relatie. Het nummer heeft qua arrangement een zeer passende sfeer, mede door de gebruikte instrumenten. En we gaan straks in het volgende nummer in deze editie van de kofferbak daar een ander voorbeeld van horen.

In de kofferbak hoorde je Bob Dylan met One More Cup of Coffee. Het nummer is door diverse andere artiesten gecoverd en vandaar dat je het nu in de kofferbak aantreft. Ik wil je de uitvoering uit 2019 laten horen van de Canadese singer-songwriter Jessica Ray met haar begeleidingsband The Ramshackle Parade. Ik noemde bij de opname van Bob Dylan, die je zojuist hoorde, hoe de muzikale sfeer past bij de context van het verhaal dat hij daar vertelt. In deze opvallende uitvoering is de oorspronkelijke sfeer die Bob Dylan het nummer gaf volledig verdwenen en het is daarmee wat mij betreft tot een geheel nieuwe song omgevormd.

0: En dat waren achtereenvolgens Bob Dylan en Jessica Rae en de Ramshackle Parade met het nummer One More Cup of Coffee. Twee versies die een geheel eigen sfeer hebben. En dat alles in het kader van...
1: De Kofferbak.
0: Couleur Café is een populair jaarlijks Belgisch muziekfestival in Brussel dat dit jaar gehouden wordt van 26 juni tot en met 28 juni. Maar het is ook de titel van een bijzonder lied van de Franse zanger Serge Gainsbourg uit 1964. Een liefdesliedje waarin zelfs de kleur van koffie een rol speelt.
2: J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. Tes pieds, ils se balancent

0: Een voor die tijd bijzondere opname van Serge Gainsbourg, vind ik. Dit Couleur Café.
1: Je luistert naar Link.
0: Coffee Homeground is een nummer dat is geschreven door Kate Bush voor het album Lionheart uit 1978. De tekst is geïnspireerd op een taxichauffeur die Kate ontmoette en die nogal gestoord was. Kate zegt hierover: het is een nummer over iemand die denkt dat hij of zij door iemand anders wordt vergiftigd. Dat er belladonna in de thee zit en dat er gif in het eten zit. Het is eigenlijk een humoristische kijk op paranoia. En het is een beetje in een ouderwetse Duitse sfeer gehuld om de humoristische kant ervan over te brengen. Aldus Kate Bush. En die paranoia hoor je onder andere in deze regels. Nou, je krijgt me niet met je belladonna in de koffie. En je krijgt me niet met je arsen in de theepot. En je plaatst me niet in een graf van 2 meter met je scheerling op de rotsen. Luister naar Kate Bush.

dat was Kate Bush met Coffee Home Ground van haar album Lion Heart. In deze editie van Link, waarin het thema koffie is. En nu in Link aandacht voor Gerard van Maasakkers, een Nederlandse zanger uit Noord-Brabant die in het Brabants dialect zingt. Op het album Lijflied uit 2012 staat het nummer Koffie. De sfeer van dit nummer is enigszins bedrukt. Het ouderlijk huis is verlaten en de spullen worden opgehaald. Zijn ouders zijn overleden en de tijd is daar dat het huis wordt verkocht. Herinneringen komen boven aan die stemmen van weleer. Dag jongen, welkom, pak een stoel. Je kan je jas wel ergens kwijt. Zal ik koffie voor je zetten?

0: Hoe lang blijven die stemmen nog bij mij? Ja, ik weet niet hoe het met jou of met u is, maar zo'n lied als dit roept ook bij mij herinneringen op aan een tijd van wel eer, waar je wel eens naar terug verlangt, maar die helaas nooit meer terugkomt. Je hoorde Gerard van Maasakkers met zijn lied Koffie. Voor meer informatie over dit programma, de mogelijke herhalingen en over onze andere programma's verwijs ik je graag naar onze website eenvallei.nl.
1: Link. Presentator Pieter Nijhoff.
0: In deze link hoor je allemaal songs die iets te maken hebben met koffie. Tom's Dinner is de titel van de laatste bijdrage, geschreven en gezongen door Susan Vega en oorspronkelijk in 1981 opgenomen, maar pas in 1987 uitgebracht op haar album Solitude Standing. Er verscheen een remix in 1990 van een groep genaamd DNA. Dat gebeurde echter zonder toestemming van Susan Vega. Maar Suzanne vond de remix, waarin een stevige beat aan het nummer werd toegevoegd, eigenlijk wel leuk. En het werd officieel uitgebracht onder de artiestennaam DNA featuring Susan Vega. En hiermee had ze aanzienlijk meer succes dan met de originele uitvoering. Het verhaal van het lied bleef gelijk. De vertelster zit aan de bar in een café, wachtend op haar trein. En er wordt een halfvol kopje koffie voor haar ingeschonken. Terwijl ze haar koffie drinkt, leest ze de krant, kijkt ze naar buiten en doet ze allerlei observaties. En ze denkt aan haar geliefde. En daar komt de trein aan. Ik vertrek nu ook. Smakelijke koffie en tot de volgende link.

0: is 1 Vallei met het nieuws van 11 uur.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is tussen de twee landen staakt het vuren, maar de strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer in het oosten nog wat zon, van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek

0: Mijn Dozijn. Elke week laat iemand zijn of haar 12 favoriete platen horen. Dit is Mijn Dozijn met Lucette Lantinga.
1: Goedemorgen, hartelijk welkom in Mijn Dozijn. Waar ook vandaag onze gast zijn 12 favoriete platen ter gehoor laat brengen. Een prachtige lijst overigens, samengesteld door Robin Hafkenschild. Robin is in november 65 geboren in Zeist. Op jonge leeftijd gingen zij al verhuizen naar Utrecht, waar hij de lagere school heeft gedaan. De middelbare school, de HAVO. Vervolgens is hij naar het conservatorium gegaan in Hilversum, op het Mediapark. Waar hij lichte muziek, jazz en klassiek muziek en slagwerk heeft gestudeerd en dirigeren. Dat heeft hij ongeveer gedaan tot zijn 23ste, maar vanaf zijn 4e is hij al aan het drummen geslagen. Vanaf zijn 7e speelt hij in bandjes, wat hij nog steeds doet. En voor en tijdens zijn studie is hij paukenist geweest in meerdere bands. Muziek heeft hem heel veel gebracht op alle fronten, waarover we het later meer gaan hebben. Robin werkt in Cultura, in hetzelfde gebouw als wij zitten. En daar doet hij van alles en nog wat, met name op lesgebied. Hij heeft een relatie, hobby's, muziek, hoe kan het anders, lezen, kunst kijken, koken, lekker Indisch en Italiaans. Maar we zijn hier voor de muziek en we gaan beginnen met Gare du Nord, Summertime.

0: Gardinoir Summertime, een hele speciale uitvoering. Ik heet je hartelijk welkom, Robin, in de studio.
1: Dankjewel.
0: Leuk dat je er bent en wat een heerlijke binnenkomer dit nummer.
1: Ja, hè? Ja. Jammer dat er geen camerabeelden zijn, want zitten hier drie mensen gewoon keihard mee te swingen. Maar leuk om erbij te zijn, dankjewel.
0: Ja, graag. Leuk dat je er bent. Maar een speciale editie van Summertime, waarom heb je deze gekozen?
1: Laat de sfeer voor zich spreken, zou ik zeggen. Het nummer is bekend als in verschillende vormen. Een slepende ballad. Wat Gardinoir heeft gedaan, een Nederlandse band. Heeft hier een dance groove onder gezet. Tekst hier en daar enigszins aangepast. Met een waanzinnige solo op de vleugel. Hier maak je een vibe mee.
0: Dat kun je wel stellen.
1: Ja,
0: ja, mooi. Het volgende nummer wat we zo gaan luisteren, dat lijkt een beetje op elkaar, maar misschien zit ik er helemaal naast. Die is van Saint-Germain. Van het album Tourist. Is dat een Franse band?
1: Ik denk het wel. Dit nummer betekent heel veel voor mij. De drums, dat is een sample. Voor de muziekkenner, wie kent Take 5, Dave Brubeck? Hebben deze mannen gedaan? Die hebben daar een stukje, dat is een vijfkwarts groove. Wat hebben zij gedaan? Ze hebben daar een sample van gemaakt, een stukje van gemaakt en daar een vierkwarts van gemaakt en een dancebeat onder gezet. Nou, goud. Luister maar.
0: Dat is wel heel bijzonder.
1: Absoluut.
0: We gaan hem horen.

0: Cool. Enka, die was ik straks nog even vergeten te melden. Die kwam achter Saint-Germain aan met het nummer Smells Like Teen Spirit. Bekend ook van Nirvana, dit nummer, niet?
1: Ja, precies. Nirvana, dat album Nevermind, dat was echt iconisch. Met nummers daar kun je eigenlijk niet aankomen. Want ja, het staat wel voor een bepaalde periode in de tijdsbeeld, zeg maar. En toen kwam Paul Anka, een bekende crooner van weleer. En die heeft een album opgenomen met allemaal iconische nummers in een big band versie. Dus ook Smells Like Teen Spirit. Eigenlijk iets waar je niet aan kunt komen. En toen hoorde ik dit nummer. Dacht, ja, waar luister ik eigenlijk naar? Want ik herkende het hele liedje niet.
0: Nee.
1: Dus dat duurde een aantal keer. Dacht, ja, dit is goud. Hoe bedenk je het om zo'n nummer in een heel ander jasje te steken?
0: Echt een ander
1: jasje. Ontzettend goed gedaan. En ja, als drummer, ik ben helemaal weg van big bands. Dit is geniaal. Voor wie het even niet heeft gehoord, die laatste fill van de drummer. Om het nummer mee af te sluiten. Ja, te gek.
0: Ja. Ja, drummen en sowieso muziek is echt is heel bepalend in jouw leven, hè?
1: Absoluut, ja.
0: Je begon te drummen toen je 4 was, vertelde je?
1: Ja, dat klopt, ja. Nou, mijn moeder die zei, ja, je bent eigenlijk gewoon met drumstokken geboren.
0: Ja.
1: Van voor mijn 4e werd ik al helemaal gek als er een drumband voorbij kwam. Niet dat ik per se een drumband wilde, maar het ritme. Ja. Dat dus. Dus ik ben gaan drummen. Mijn ouders werden helemaal gek van me. Dus ja, ze moesten wat met me.
0: Jij moest en zou drummen.
1: Precies. Dat is goed gelukt.
0: Ja.
1: Want dat doe ik nog steeds.
0: Ja.
1: Ja.
0: Wat leuk. Dat doe je nog steeds, maar je doet veel meer. Zoals hier in Cultura. Wat doe je onder meer?
1: Hier in Cultura, ik ben coördinator bij het kunstencentrum. En het hele cursusprogramma, daar ga ik over. Dat stel ik samen, dat ontwikkel ik. Ik niet alleen uiteraard, maar wel met een team van bevlogen mensen. En even een stapje terug. Muziek heeft mij veel gebracht. Drummen heeft mij veel gebracht. En dat gun ik iedereen. Dus ben ik hier als
0: dus
1: een vis in het water. Inderdaad, ja. Ik wil mensen meenemen in wat kunst en cultuur en het beleven daarvan teweeg kan brengen.
0: Ja. Mooi. En die lesprogramma's zijn bedoeld voor?
1: Qua leeftijd bedoel je? Ja. Voor iedereen. De jongste cursisten die we hebben, die zijn 5, 6. Bijvoorbeeld met kleutertheater, met musical. En de oudste cursist die we hebben, dat is een krasse dame van ver in de 80.
0: Ja.
1: Die senior theater doet. Ja, dat is echt geweldig. Waanzinnig leuk.
0: Ja.
1: Mooi ook.
0: Ja, dus als je het over uitreiken hebt, iedereen komt aan bod.
1: Precies.
0: Nou.
1: Inderdaad. We hadden hier afgelopen zaterdag ons Cultura-fest. Waarin we ons cultuurprogramma voor het komend jaar hebben gepresenteerd. Dag met voorstellingen, workshops. Het was een waanzinnige dag waar heel veel mensen met veel plezier deelgenoot van waren.
0: Nou, die gaan zich vast weer intekenen voor een of andere cursus.
1: We gaan het meemaken, leuk. Inderdaad. Ja.
0: Nou, mooi. Mooi werk. Mooi dat je dat zo met hart en ziel kan doen.
1: Dankjewel. Dat is het ook.
0: Ja. We gaan zo verder met Ray en Where Is My Husband. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, je hoorde net een big band. Wat Ray heeft gedaan is diezelfde big band vibe meenemen in muziek van nu. Where Is My Husband staat vol met blazers. En kortom, een waanzinnig gaaf arrangement met een goede dancebeat eronder. Luister maar, veel plezier.
0: We gaan hem horen. Daarna krijgen we Buckshot Le Funk, maar daarover later meer. Where Is My Husband?

Elke week iemand met zijn of haar 12 favoriete platen. Maar ook het persoonlijke verhaal erachter. Mijn Dozijn. Ook een keer te gast zijn? Mail naar mijndozijn@omroep1.nl. En wie weet is uw verhaal en zijn uw 12 favoriete nummers te horen bij Mijn Dozijn.

0: Dat was niet ik, mensen. Dat was net eerst Ray met Where's My Husband. Heerlijk swingend. De enige vrouwelijke band, zangeres in het geheel vandaag.
1: En wat voor één.
0: Maar wat voor één. En vervolgens hadden we net Buckshot Lafonc. Spreek ik dat goed uit?
1: Ja, precies. Dat was een hobbyprojectje van Branford Marsalis, saxofonist. Een telg uit beroemde muzikantenfamilie. Hij is saxofonist, jazz-saxofonist. Als je Sting, Englishman in New York, er zit een hele mooie sopraan solo in. Dat is deze man.
0: Okay.
1: En dit was een album uit 1994. Kenmerkend. Het was echt een, nou ja, shock wil ik niet zeggen, maar bijna wel. Van hoe kun je als jazzmuzikant zoiets maken? En ja, het is waanzinnig. Een waanzinnig goed album met verschillende muzikale invalshoeken. Ja, een groot avontuur om naar te luisteren.
0: Ja, ik zie het. Je glimt ervan.
1: Precies.
0: Maar jij herkent natuurlijk heel veel in die muziek, want je hebt zelf jazz gestudeerd.
1: Precies. Voor mij is het gewoon een inspiratiebron hoe je verschillende muzikale invalshoeken tot een goed homogeen album kunt maken. En dat je daar een soort muzikaal verhaal in weet te brengen.
0: Ja. Ja,
1: een beetje nerdy, maar ja.
0: We gaan zo meteen naar Harry Connick Jr. Is er ook een senior?
1: Vader. ja, dit is New Orleans. Oorsprong eigenlijk bakermat van Amerikaanse muziek. Branford Marsalis komt ook uit New Orleans. Wat je hier hoort is een cover. Nummer is geschreven door Alain Toussaint. En Harry Connick heeft een album gemaakt waarin de klassiekers uit het New Orleans repertoire bijeen zijn gebracht. En dit is er een van. Je hoort een moderne versie, zonder dat het modern is. Maar luister maar, je hoort gewoon een nieuwe vibe.
0: Het is net iets anders dan het origineel. Hè? Working in the Coal Mine. Een bekend nummer, inderdaad. Geschreven door Alain Toussaint. Daarna gaan we naar David Sanborn. Daarover later meer. We beginnen met Harry Connick, Working in the Coal Mine.

0: Dat waren de klanken, de prachtige klanken van David Sanborn. En het nummer Snakes. Wat een heerlijk ritmisch gebeuren.
1: Dankjewel. Drums, Steve Jordan. Drummer die al een aantal decennia mee draait. Speelt nu trouwens bij de Stones. Zoals bekend is, drummer
0: Charlie Watts.
1: Charlie Watts inderdaad ons ontvallen. Steve Jordan heeft de eer gehad om zijn plek te vullen.
0: Ja.
1: En hoe die dat doet, dat is waanzinnig. Overigens, hij heeft ook solo LP's met Keith Richards, de gitarist van de Stones. Ja. Daar heeft hij op gedrumd. Dus ze zijn bekend met elkaar. Dat die groove die daar neer wordt gelegd door Steve Jordan, Mark Smiller op bas. Ja, dat ik ga daar ontzettend van aan.
0: Bijzonder.
1: Trouwens,
0: ja,
1: jullie ook zo te zien.
0: Dat ze weer gaan toeren straks.
1: Ja, inderdaad, ja. Groove, dat is voor mij als drummer natuurlijk wel een ding. Dat lijkt me wel evident.
0: Ja.
1: Als je dan luistert naar en blazers ook. Dat hoor je zometeen bij het volgende nummer. Komt dat ook allemaal samen. Wat hier heel erg gaaf aan is, is dat Brian Setzer, want daar hebben we het over. Wie kent hem niet, gitarist van de Stray Cats.
0: Ja.
1: Die wilde heel graag een swing

0: album maken, maar dan zonder met de rockabilly vibe. En dat hoor je in dit nummer allemaal bij elkaar.
1: Wil je hem aankondigen?
0: Jullie gaan zo luisteren naar Jump, Jive and Wail van Brian Setzer Orchestra.
1: Mooi, daarna krijgen we Anomalie, maar daarover laten we

0: Anomalie, Metropool.
1: Ja, Canadese toetsenist. Okay. Wat ik hieraan te gek vind is die gelaagdheid in de muziek. Het vliegt alle kanten op. Die invalshoeken, die krijg je, hoorde je net ook bij Saint-Germain, Rose Rouge.
0: Ja.
1: Waar de vibe daar meer mellow was dan dit. Dit is wel echt recht in je gezicht, zeg maar. Met af en toe een klein rustpuntje. Maar eigenlijk krijg je die rust gewoon niet. Hier zit ook veel orkestraals in. Ik heb tijdens mijn studie ook klassiek slagwerk gestudeerd. Waaronder ja. Pauken. Wat je in een klassiek stuk, daar heb je de tijd om verschillende invalshoeken muzikaal uit te diepen. Ja, dat is hier gecomprimeerd tot
0: dat heb je bij dit nummer
1: een paar
0: niet.
1: Minuten inderdaad. Maar dat vind ik wel heel erg interessant, die muzikaliteit die je hierin terug hebt gehoord.
0: Ja, dit klinkt inderdaad, het is gewoon heel erg mooi gemaakt.
1: Ja, absoluut, ja. Het is ook een fenomeen in Canada.
0: Oh, ja.
1: Zoek hem op YouTube en dan zie je hem met een aantal toetsenisten in een bandformat, zeg maar. En het publiek om hem heen. En als die beat inkomt, nou, kijk vooral.
0: Ja.
1: Je ziet echt iedereen uit de pan gaan. Dat is echt waanzinnig leuk om te zien. Mooi ook trouwens.
0: Mooie tip.
1: Ja.
0: Luisteraars. We gaan inmiddels over naar jouw persoonlijke top 3.
1: Precies.
0: Te beginnen met Toto, These Chains.
1: Mm-hmm.
0: Hoezo heb je dit nummer gekozen van Toto? Van alle andere?
1: Omdat, het begint al met die fill. De drummer die zet in en dan gaat, dat begint de muziek. Deze drummer is een van de drummers die voor mij heel veel betekent qua groove, qua muzikale invulling. En Steve Porcaro, de drummer, is vooral bekend om de shuffle. En These Chains is een shuffle. En hier komt echt alles samen waar ik aan van ga als drummer zijn.
0: Ja,
1: zeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Is echt wel echt. Hoort dus echt in jouw top 3 thuis.
1: Absoluut.
0: Begrijp ik.
1: Ja, ja,
0: ja. En daarna krijgen we Miles Davis, maar daarover later meer. We beginnen met Toto, These

0: Geweldige klanken van Miles Davis. En dan heet de titel So What? Nou.
1: Ja, het, behoeft dit nog enig commentaar? Dacht het niet. Waanzinnig drumwerk van Jimmy Cobb. Overigens, dank voor het alerten, Pieter. De drummer van These Chains is natuurlijk Jeff Porcaro en niet Steve Porcaro. Dat is de broer en die is toetsenist.
0: Nou, maar goed dat je het nog even noemt.
1: Precies. Ja, drummers. We hebben Jimmy Cobb, we hebben Jeff Porcaro. En dat kun je eigenlijk niet zonder Steve Gadd. Dat is de drummer die nu bij James Taylor op het volgende nummer heeft gespeeld.
0: Ja.
1: Dat is mijn absolute drumheld. Ja, daar valt niks over te zeggen.
0: Nee. Het is jouw nummer 2.
1: Ja.
0: Dus jouw top 3 is echt jouw top 3 en niet zomaar uit de lucht gegrepen.
1: Nee, inderdaad.
0: Ja, van Miles. En jouw nummer 1 is James Taylor. En voordat we die zo meteen gaan draaien, maak even een sprongetje. Want we hebben het nog helemaal niet over je hobby's gehad.
1: Nee.
0: Indisch koken.
1: Ja, dat...
0: Wat kook je dan zoal?
1: Indisch. De Indische gerechten. Ik vind het heerlijk om in de keuken te staan en te koken. Indisch, uiteraard. Ik heb een Indische achtergrond. Ik ben opgevoed met Indisch eten. Maar Italiaans koken, net zo leuk. Frans, net zo lekker.
0: Wat geniet jouw voorkeur in de Indische keuken?
1: Eigenlijk alles.
0: Alles.
1: Ja, heel simpel, hè?
0: Ja.
1: En vooral om zelf te koken. Dat vind ik heerlijk.
0: En wat vind je dan leuk om te koken? Heb je daar specifiek of eigenlijk alles?
1: Nou, ik kan een aantal gerechten noemen. Rendang, sambal goreng tempeh, sambal goreng boontjes. moet ik doorgaan? Ik zie
0: klinkt
1: jullie al watertanden.
0: Ja, het water loopt me in de mond. En de Italiaanse keuken, dat vind je ook leuk?
1: Ja, zeker. Pasta's. Ik had pas nog een voor een groep gewoon vrienden heerlijk Italiaans gekookt met... ik hou maar op, want ik zie jullie echt zo lekker kijken.
0: Ja. We gaan door naar jouw nummer 1, James Taylor. Wat kun je over James Taylor vertellen en hoezo staat deze voor jou op nummer 1?
1: James Taylor, Amerikaanse singer-songwriter... Dit nummer, Richard Alignment, geschreven door Glen Campbell op een album dat heet Covers, in 2008 uitgekomen. Steve Gadd is hier de drummer van.
0: Ja. Nou, we gaan hem horen. Ik wil je vriendelijk bedanken voor je komst naar de studio en je prachtige lijst. Dank Pieter voor de techniek. Mijn naam is Lucette Lantinga. Ik wens u een heel goed weekend en graag tot de volgende keer.

0: van 12 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Daar worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd, ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die in Zeeland als paddenstoelen uit de grond schieten. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is een U van Utrecht, maar uitgesproken op zijn Engels. Het weer, in het oosten nog wat zon, maar vanuit het zuidwesten regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Studio C. Een programma waarin de spot wordt gericht op lokale kunst en culturele evenementen. Dit is Studio C met Bea Koops.
1: Dag luisteraars, hartelijk welkom bij Studio C op zaterdag 6 juni. De techniek doet Pieter Nijhoff en samenstelling en presentatie Bea Koops. Zoals u al hoorde, herhaling van dit programma 10 weken lang te beluisteren via eenvallei.nl radio gemist. Wat gaan we het komende uur doen? Nou, in ieder geval hebben we 3 gasten. 2 gasten aan tafel en 1 telefonische gast. Ook altijd wel leuk. George Knotneres zit zo meteen bij ons aan tafel. Hij gaat een column voorlezen over de Dag van de Wolf. Nou, daar ben ik heel benieuwd naar. Dan hebben we aan de telefoon de directeur van de Lampengiet uit Veenendaal, Patrick Marcus, over het nieuwe theaterseizoen. Er zijn wat berichten en tot slot van dit programma zit Johan Timmers aan tafel. Hij is voorzitter van de Kunstlijn Lunteren en we beginnen natuurlijk met muziek. Frida Bokkara met 100 chansons.

0: column.
1: Ja, oh, ik vergat aan te kondigen. George Knotneren zit bij mij aan tafel, bij ons aan tafel. En hij gaat beginnen met de column. En het gaat over de wolf, hè, George?
2: Ja, en misschien ook nog wel over iets anders.
1: Oké.
2: De dag van de wolf. We fietsten langs de biologische boerderij over het kronkelpaadje naar de bosrand. Achterop had ik onze kleinzoon van 4. Marijke fietste met onze oudste kleinzoon vooruit. Plots stormde een wolf over het pad naar ons toe. Ik schrok me wild en trapte als een gek om te ontsnappen. Toen ik zag dat het dier naar kleinzoon opsprong, begon ik te schreeuwen om hem af te schrikken. Dat kon niet verhinderen dat hij naar zijn voetje begon te happen. Het kwijl droop uit zijn muil, de machtige tanden ontbloot. Ik blies op mijn fluitje dat ik om mijn nek had hangen. Godzijdank, de wolf droop af. Verderop in het bos bekeken we de schade aan de voet van onze kleinzoon. Het viel mee. Geen bloed of zo, wel een tandafdruk in zijn schoentje. Wat waren we geschrokken. De hele dag stond in het teken van de wolf. Wat we zo net hoorden is niet helemaal zo gegaan. In werkelijkheid is wat ik hiervoor vertelde 40 jaar geleden gebeurd. Het waren niet onze kleinzoons met wie we fietsten, maar onze dochters. En het was niet een wolf die ons aanviel, maar een dobberman. Tot slot blies ik niet op een fluitje, maar het was het fluitje van de baas die de dobberman deed omkeren naar de boerderij waar we langs fietsten. Waarom heb ik de aanvang van deze column nu opzettelijk een beetje vervalst? Dat zal ik uitleggen. De aanval van de grote boze dobberman die ons 40 jaar geleden was overkomen, baarde toen geen opzien en zou dat nu ook niet doen. Maar de aanval van een wolf zou nu pagina 101 van Teletext halen. Nog dezelfde dag zou de vader uitgenodigd worden om bij het NOS-journaal en bij Jinek zijn verhaal te doen. Het zou de dag van de wolf zijn in Nederland. En dat zou niet gebeuren met een dobberman. Ook al was het effect, een tandafdruk in een schoentje, precies hetzelfde. Wie of wat bepaalt wat nieuws is? Waarom halen de 3000 jaarlijkse bijtincidenten door wilde vechthonden zelden het nieuws? En de enkele incidenten met wolven allemaal? De wolf is gepolitiseerd, leidt tot polarisatie en reuring. De dobberman brengt niets tot weinig teweeg. Niet alleen de nieuwsconsument houdt van ophef, ook de nieuwsbrengers zijn erop verkikkerd. De wolf is hot. Hierdoor is het onmogelijk geworden om een genuanceerde mening te hebben over de wolf. Je bent er tegen of je bent ervoor, klaar. Hetzelfde voor de andere hot issues. Klimaat, corona, Oekraïne, Gaza, woke. Je bent voor of tegen. Elke, of er zitten meerdere kanten aan, wordt gezien als twijfel, zwakte, kleurloosheid. Je kiest niet, dus ben je fout. Best wel gek. Grappig bijna. Waren het niet dat het zulke ernstige consequenties kan hebben? Uitsluiting, verlies van vrienden, familievetes, geweld. In elk geval past gebrek aan nuance eigenlijk niet in ons land. We sloten niet uit. Hielden van twijfel, ironie, lachen. In de film Dances with Wolves zien en horen we hoe polarisatie en haat worden overwonnen door vriendschap en liefde. Hoop doet leven.

Muziek uit de film Dances with Wolves, Two Socks. Een heel mooi thema. Gespeeld door Angèle Dubois en La Pietà. En ja, Georges Knotneres die memoreerde al aan deze film. We gaan verder met muziek. Georges Ezra met Pretty Shining People.

0: ROC Theater.
1: Dat was Elton John met Your Song. Een prachtig nummer was dat. En goed om naar te luisteren. Aan de telefoon heb ik directeur van de Lampengiet in Veenendaal, Patrick Marcus. Welkom, Patrick.
2: Dankjewel.
1: Ik wil maar tutoyeren als je het niet erg vindt.
2: Dat lijkt me heel goed.
1: Ja, oké. Het nieuwe theaterseizoen, daar gaan we het over hebben. Hoe ziet dat eruit? Hoe weet je waar de Veenendaalers naartoe gaan? Op welke manier zoek je zo'n theaterprogramma uit?
2: Ja, ik denk op twee manieren inderdaad. Er zijn een heleboel voorstellingen waarvan we weten dat Veenendaal warm verloopt.
1: Zoals?
2: Natuurlijk voor Stef Bos. Als van oorsprong Veenendaals artiest. En ook wel de tribute bands, de grote cabaretiers. En ik denk juist dat het interessant is, en dat hebben we dit seizoen ook wel gedaan, om de bezoekers uit Veenendaal en omgeving ook uit te nodigen om voorstellingen te zien die wat dicht, of wat niet zo dicht bij hun eigen keus ligt, maar om ze meer te verrassen, zeg maar.
1: Ja.
2: Dus, en dat is denk ik die balans een beetje vinden tussen, waar echt heel veel vraag naar is, maar ook mooie voorstellingen om te laten zien. Zoals bijvoorbeeld, La Mer van het Scapino Ballet. Een prachtig groot ballet. We zijn heel blij en trots dat we dat weer terug hebben. Swan Lake van Intro Dansen, maar een paar dansvoorstellingen te noemen. Dus dat die balans vinden, ik denk dat dat de uitdaging is van een goede theaterprogrammering.
1: Ja, een goede balans vinden. Maar hoe trek je dan mensen die toch een beetje terughoudend zijn over bepaalde voorstellingen, hoe trek je die dan toch naar het theater?
2: We hebben een hele actieve marketingafdeling. En dat onbekend maakt onbemind. Dus wat we doen is, we hebben ook bijvoorbeeld een eigen podcast waarbij we makers interviewen. Dus we proberen mensen ook al daarmee te verleiden om naar voorstellingen te gaan. En we hebben naast onze brochure natuurlijk, waar we een heleboel toelichten. Bijvoorbeeld, daar zit ook de keuze van de programmeur in, waar ook net bijzonderdere voorstellingen in staan dan dat je zo op het eerste gezicht zou denken. En we hebben ook nog twee keer per jaar het magazine wat we uitbrengen.
1: Juist.
2: Dus dat is ook mensen informeren en ook een kick-off. Ja, daar zie je ook wel als je daar een voorstelling laat zien. Een cabaretier of gewoon een presentatie. Ja, dan zie je vaak van, hé, dat kennen mensen niet, maar dat zien ze dan wel. En dan zie je ook in de verkoopcijfers na de start voorverkoop, zie je dat dan gelijk terug.
1: Ja, precies. En het gaat natuurlijk ook mond-op-mond reclame. Hè? Mensen vertellen er waarschijnlijk over en dan dat lokt natuurlijk ook mensen naar theater. Een gek woord, om te lokken te zeggen. Maar
2: ja, nee.
1: Maar goed, zo is het uiteindelijk
2: wel. Een mooie lokroep,
1: ja. Want wat is er mooier dan kunst en cultuur te beleven als mensen? Het hoort zo bij het leven, vind je niet?
2: Nou, ik denk dat dat heel belangrijk is. En zeker in deze tijd. Hè. We hebben voorbij de illusie is onze, hoe zeg je dat? Onze slogan, zou je bijna zeggen, hè, van dit seizoen.
1: Ja.
2: Maar we zien dat er om ons heen steeds meer niet echt is, hè, met AI. En we zien dat de echte wereld soms ongelooflijk is met alle oorlogen die heren in de wereld denken te moeten gaan voeren, terwijl dat nergens op slaat. En in theater weet je dat op toneel niet echt is, maar je bent er wel echt bij. En het mooie daarvan is ook dat daar dingen over die spelen in de wereld aan de kaak gesteld kunnen worden. En daar bleef je nog echt dingen samen. En ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat in deze tijd je echt nog bij elkaar komt en dat er een dialoog is.
1: Ja, dat is inderdaad heel belangrijk. Wanneer beginnen de eerste nieuwe voorstellingen? Welke maand is dat dan?
2: Nou, we beginnen traditiegetrouw eigenlijk met de Lampengietersdagen. Dat is de opening van het culturele seizoen. En daar staat het hele weekend van 12 september in het teken van bij ons met name jeugdvoorstellingen. Maar dan presenteert heel cultureel Veenendaal zich op allerlei vlakken. En stiekem hebben we daarvoor al Pien en Bianca op 9 september met Harry Kidee. Dat is een reprise.
1: Gaaf.
2: En die komen ze hier weer twee keer spelen.
1: Ja, heel gaaf. Ja, leuk.
2: Ja.
1: Ja. Die zijn al een aantal keer bij jullie geweest. Die trekken natuurlijk ook wel publiek.
2: Ja, dit is zelfs, we komen nu twee keer, terwijl die voorstelling vorig seizoen ook al gestaan heeft. En qua publiek trekken, we hebben het afgelopen seizoen, waar we nu in zitten, dat is nu bijna afgerond, weer een record aantal aan bezoekers gehaald. Dus je ziet ook dat die behoefte om naar theater te gaan en de werkelijkheid ontvluchten of even gewoon met elkaar iets moois te beleven, dat daar een enorme behoefte aan is.
1: Ja, even in een andere wereld.
2: Ja.
1: Maar die toch wel reëel is waarschijnlijk, ja.
2: Ja, precies. Ja, dat is altijd mooi. Het gebeurt wel echt. Ja. En daar heb ik het ook wel vaak met artiesten over. Van toch is elke avond weer anders. Omdat het publiek op een bepaalde manier reageert. En dat gaat nooit helemaal perfect. Meestal zien we dat als publiek niet. Maar dat hoor je wel van de spelers. Dat, ja, dat liep vandaag wel heel lekker, die scène. Of nou, daar ging het helemaal fout. Dus je moet ook improviseren. En dat is denk ik ook wel wat, ja, wat in het leven zelf ook gebeurt. Van het gaat nooit helemaal perfect. Maar je moet er wel iets moois van maken.
1: Ja. Doen jullie ook theatervoorstelling voor jeugd?
2: Zeker.
1: Want daar
2: zeker.
1: Begint het mee, hè?
2: Ja, nou, we beginnen sowieso met de opening en met de Lampriters Dagis, met name voor jeugd en natuurlijk de familie. Want ja, je bent nooit te oud om een jeugdvoorstelling te kijken. En wat we ook hebben is dit seizoen weer 5 jeugdtheatervoorstellingen met een toegangsprijs van €10. Omdat we de drempel toch wat zo laag mogelijk willen maken. En dus daar kiezen we een aantal voorstellingen uit die gewoon dan bezocht kunnen worden voor €10.
1: Dat is mooi. Want ja. Hoe is het met die theater toegangsprijzen? Is dat verhoogd de laatste jaren? Want het is allemaal duurder geworden natuurlijk.
2: Ja, dat klopt. Ja, alles wordt wel duurder. Wat wij wel proberen, en ja, een theaterproductie maken is gewoon heel duur. Hè. We, aan het begin van het seizoen hebben we ook Titanic, een hele grote musical. Ja, als je zo'n productie gaat maken, dat kost gewoon echt tonnen. Dus ja, dat moet ook wel terugverdiend worden. Maar wat ik al zei, met jeugd proberen we de prijzen zo laag mogelijk te houden. En we hebben ook wel steeds iets van, liever een iets lagere prijs. Dan hè, dat er ook veel mensen kunnen komen, dan dat we hele hoge prijzen vragen. Maar dat is echt ja, wat de programmeur moet onderhandelen met de producenten.
1: Ja, ja. Is Veenendaal nog steeds blij met de Lampriet?
2: Ik denk met het programma zeker. Wat ik zei, de bezoeksaantallen, we zitten nu even kijken, 41.000 bezoekers voor alleen de professionele voorstellingen. En dat is een record sinds 2019. Het gebouw is natuurlijk, dit is het laatste seizoen in de oude Lampriet, zeggen we wel eens. Omdat we nu de afgelopen periode ontzettend druk zijn met de voorbereidingen voor een nieuw theater. Waar een grotere zaal komt met 700 stoelen. En de lange wens al van Veenendaal. Er komt ook een kleine zaal met 200 stoelen. Waar ook staakconcerten plaats kunnen vinden. En we gaan ook een vaste plek voor film bieden met 100 stoelen. Dus we willen echt een plek worden die ook overdag open is. En waar een nog breder aanbod te zien is.
1: Heel mooi. Goede plannen.
2: Ja, zeker.
1: En wanneer zal het gebouw klaar zijn? Weet je dat ook?
2: Ja, nou, dit is het laatste seizoen. Als het allemaal volgens planning verloopt, gaat juli 27, zeg maar, dit gebouw ontmanteld worden. En dan wordt er 2 jaar gebouwd, zodat we eind 29 een nieuwe theater hebben wat af is. Dat gaan we dan inspelen. Dus dan gaan we gewoon kijken hoe werkt het allemaal. En eigenlijk januari 2030 is dan de grote feestelijke opening.
1: Juist. Maar dat betekent dat Veenendaal het even moet doen zonder voorstellingen.
2: Nee, dat is niet zo gelukkig.
1: Okay.
2: Nee, want we willen het publiek behouden. Wat we nu ook al doen, ook bijvoorbeeld met de voorstellingen in Spectrum, laten we al meer kleine zaalvoorstellingen zien, omdat we die straks hebben. En we willen ook in die tussenperiode willen het publiek wel meenemen naar de programmering die gaat komen. En ook gewoon de programmering die we hebben blijven laten zien. En we zijn op zoek naar een locatie in Veenendaal met een zaal van ongeveer 300-350 stoelen. En waar we dan tijdelijk theatervoorstellingen laten zien.
1: Ja. Mooi, mooi. Hoe is de samenwerking in de regio met de theaters?
2: Nou, wat we heel goed doen met de theaters in de regio is dat we de programmering op elkaar afstemmen. Want we programmeren allemaal zelf ons seizoen. En ja, we zitten best dicht bij elkaar, hè, met Ede en Wageningen bijvoorbeeld. En voordat we het seizoen definitief maken, hebben de programmeurs ook overleg om gewoon te kijken van, oké, wanneer staat die voorstelling? En soms zijn er ook echt voorstellingen waarvan je denkt, ja, dit vinden we belangrijk om te laten zien. Maar dat zal moeilijk zijn om publiek te krijgen. Dan moet je ze niet alle drie boeken. Hè? Dus dan maak je ook de keuze van, als jij die boekt, dan neem ik die ander. En dan verdelen we het publiek ook, zeg maar, in de regio. Dus zo proberen we dat met elkaar af te stemmen.
1: Ik zou zeggen, jullie zijn heel goed bezig.
2: Dankjewel. We doen ons best. Ja.
1: En hoe kunnen mensen, die kunnen gewoon op de website kijken van de Lampriet.
2: Ja, onze website is het programma helemaal te zien. We hebben trouwens wat nog even leuk is om te vertellen. Dat is iets anders wat we doen. We hebben vandaag de Lampengiet Masterclass Marathon. Met drie jonge makers uit Veenendaal. Die een heel traject hebben gehad met coaches. Echte professionals. Zoals onder andere Ed Wubbe van het Scapino Ballet voorheen. En die hebben drie voorstellingen gemaakt. Die vanmiddag en vanavond te zien zijn. En op onze website staat het hele programma voor volgend seizoen. En er zijn nog kaarten. Er zijn ook al voorstellingen uitverkocht. Want ja, sommige dingen lopen heel hard. Maar er is nog genoeg keuze.
1: Prima. Hey, dank voor je bijdrage aan ons programma. En met je mooie, goede verhaal over Theater De Lampengiet. Patrick Marcus, directeur van De Lampengiet Veenendaal. Dank je wel.
2: Graag gedaan.

0: Studio C, culturele berichten.
1: Ja, na Looking for the Summer van Chris Rea heb ik een paar berichtjes. Wie houdt van een groots en meeslepend klankpalet kan komend seizoen terecht in de Edese Concertzaal aan de Amsterdamse Weg. Hoewel de zaal vooral bekend staat om haar intieme recitals, verwelkomt zij dit seizoen ook drie grotere ensembles. Het vocale octet Lemnis, barok ensemble Combattimento en het Apollo ensemble brengen klassieke muziek in een rijke bezetting met een breed en indrukwekkend geluid dat de concertzaal van een andere kant laat horen. En tickets zijn te bestellen via de edeseconcertzaal.nl. En er is ook nog voorverkoop bij een hele goede boekhandel in Ede. En aan de zaal is ook nog, zijn ook nog tickets te koop. Ja, ik heb nog een berichtje en het gaat over de Airborne. De Airborne in Ede vindt in december opnieuw plaats. Waar het in Normandië nu D-Day is, wordt herdacht. In de maand september is het in Ede. In september de Airborne herdenkingen. In deze maand wordt stilgestaan bij de gebeurtenissen uit 1944 en de strijd voor de vrijheid. We herdenken operatie Market Garden, het bombardement op Ede en de luchtlandingen. Dit vormde het begin van de bevrijding van Nederland. De gevolgen van deze operatie zijn nog steeds zichtbaar en voelbaar in onze gemeente en daarom herdenken we dit elk jaar met verschillende activiteiten, laat de gemeente weten in een persbericht. Met vier grote herinneringsevenementen, waaronder de Airborne luchtlanding en de herdenking op de Ginkelse Hei, nieuwe wandelroutes, live muziek, gratis exposities en podcasts, brengt de gemeente het verhaal van vrijheid opnieuw tot leven. De Airborne Edemaand wordt 28 augustus geopend en dat is ook heel erg leuk, met de Airborne Veteranenavond op het Kuiperplein. Het orkest Koninklijke Landmacht treedt daar op samen met gastartiest Treintje Oosterhuis. Samen zetten we onze Edese veteranen in het zonnetje en die Veteranenavond is gratis te bezoeken. Ja, we gaan door met muziek. Van de week, afgelopen week, overleed Margriet Hermans. We hebben een mooie plaat uitgezocht, Een Leven Samen.

ontroerend lied door Margriet Hermans, die van afgelopen week overleden is. Een leven samen. We gaan even door met muziek. Harry Styles met Sign of the Times.

0: Studio C, Beeldende Kunst.
1: Ja, Beeldende Kunst is weer aan de beurt, gelukkig. Bij mij aan tafel zit Johan Timmers. Hij is voorzitter van Kunstlijn Lunteren. En er is een het is geen tentoonstelling, het is een gezamenlijke expositie, een atelierroute, op 13 en 14 juni aanstaande. Welkom Johan.
2: Ja, dankjewel.
1: Je zit elk jaar...
2: Weer te zien.
1: Ja, fijn. Ik vind het ook leuk dat je hier zit, want je zit hier elk jaar toch al even te praten over de kunst in Lunteren.
2: Ja, want het bestaat al meer dan 20 jaar.
1: Geweldig.
2: Dus wij, het is al een soort van routine geworden. Maar probeer het toch ieder jaar weer... de aanbod vers te houden door gastexposanten uit te nodigen. Dus ja, we hebben een vaste club van bezoekers ook. En we timmeren aan de weg. En daarom zit ik hier ook.
1: Ja, precies, Johan Timmer. Timmert aan de weg. Een vaste club van bezoekers. Maar ook weer andere kunstenaars. Erbij.
2: Ook wel weer altijd gastexposanten. Ik heb bijvoorbeeld Tina Lindveld met abstract werk in de tuin. Met tuinbeelden. En Ineke Snoek met keramisch werk.
1: En komen die ook uit Lunteren?
2: Nee, dat niet. Wij halen juist... wij vormen natuurlijk als kunstenaars... Lunterse kunstenaars vormen we die atelierroute. Vormen we Kunstlijn en organiseren we die atelierroute. En we zorgen juist ervoor dat we aanbod krijgen van buiten.
1: En hoe belangrijk is dat?
2: Dat is belangrijk om het fris te houden. Om je atelierroute fris te houden. Want ja, na verloop van tijd... Ik zeg al, we hebben een hele club van vaste bezoekers. Ja, en die willen wel, die weten dan wel wie Johan Timmers is. Daar zijn ze ook wel geïnteresseerd in mijn ontwikkeling. Dus ik ben ook wel weer altijd weer met nieuwe dingen bezig.
1: Rare vogels.
2: Gekke vogels. Vorig jaar was je ook op bezoek. En je hebt ze gezien.
1: Ja.
2: Nu ben ik dan weer een beetje... Kijk, je kan een kruiswoordpuzzel gaan doen 's avonds, maar ik duik mijn atelier in en ik ga lekker zitten experimenteren met hout. En ik heb dus kleine houten abstracte beeldjes gemaakt en dan ben ik aan het spelen met spiegels en dan ga ik kijken van hoe kan ik daar wat moois van maken.
1: Ja, dus het is eigenlijk, je verlegt steeds je eigen grens misschien.
2: Ja, dat is ook een beetje mijn kunstenaarschap. Ik ben eigenlijk altijd aan het onderzoeken. Materiaal en technieken. En daar doe ik wat mee.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, dat houdt je dus wakker ook.
2: Het houdt je wakker, het houdt je bezig en het houdt je scherp. En ik kan niet anders eigenlijk. Creëren is mijn leven eigenlijk, zou je het kunnen zeggen.
1: Geldt het ook voor de andere kunstenaars?
2: En dat geldt eigenlijk voor de meeste kunstenaars. Die zijn toch altijd wel bezig. Leonelle Stijn doet mee dit jaar. Dan Gerjo Hazeleger, die is er nog niet zo lang bij. En die schildert. Dan Bastiaan Berends, die ook met hele grote schilderijen maakt. Dus daar zit ook een enorme ontwikkeling in. Rietje van Tuil, ook altijd een vaste kunstenaar die meedoet. Maar ja, nu zijn ze met een huis bezig. Daar zijn jullie vorig jaar ook geweest, denk ik, hè?
1: Ja.
2: Dat is een historisch pand en dat wordt nu helemaal... Ja, dan ben je daar weer druk mee.
1: Ja,
2: en dat is ook een creatief proces. Want ja, daar moet je een heleboel voor organiseren en een heleboel voor uitdenken. Wat hebben we nog meer? Maarten Hendricks, die doet nu niet mee, want die gaat verhuizen. Helaas, want dat was een heel waardevol lid.
1: Een mooi stekkie wonen die ook.
2: Een prachtig stekkie, maar die gaat... richting Lobit verhuizen. Hmm. Maar doet nog wel mee in november, in oktober, november, met een expositie die we in Huizen Kernhem hebben. Ook naar aanleiding van ons jubileumjaar.
1: Ja, ja. Gaan we het zo nog even over hebben. Hoe werkt dat, zo'n kunstlijn? Hebben jullie vergaderingen, bijeenkomsten? Hoe gaat dat?
2: Uiteraard, we hebben vergaderingen. Voor de atelierroute. Dus wij organiseren ook met elkaar bijeenkomsten. Dat we elkaars werk bespreken. Ook heel waardevol dat je het met elkaar hebt over het werk. Dat je van elkaar leert. Dat is ook een belangrijk iets. En soms houden we een... dan doen we een workshop-achtig iets. Hè? Dus dan huren we een model in. En dan gaan we boetseren. En op die manier kom je ook even uit je eigen comfortzone. Ja, en precies. Kun je ook met een andere techniek aan de gang.
1: Ja, want de route is steeds eigenlijk hetzelfde. Omdat de kunstenaars bepaalde
2: ateliers hebben.
1: Ateliers hebben. Is het te belopen? Hoe is dat?
2: Ja, zeker. De route is ook te vinden op kunstlijn lunteren.nl. En de route is nu, want we hebben ook wel wat Onno Gerritsen, bijvoorbeeld een van de kunstenaars, die exposeert nu met zijn films in het Witte Kerkje op de Kinijzerlaan. En dat was altijd een buitenpost, zal ik maar zeggen. En die hebben we juist weer naar Lunteren gehaald. En we kregen de mogelijkheid van Vrijzinnig Lunteren om het kerkje te gebruiken. Dus het mes snijdt aan twee kanten, zou je kunnen zeggen. Op zondagmorgen dan houdt hij een lezing over in het Witte Kerkje. Over zijn film. Carrière en de manier waarop die films ontstaan. En hij laat daar ook een korte film zien. Echt zeer de moeite waard om naartoe te komen. En hij is ook een beetje aan het experimenteren. Kijk, hij is natuurlijk voor een deel commercieel bezig. En dan zijn dat reclamefilmpjes voor bedrijven. Maar voor hem is dit natuurlijk ook een hele mooie aanvulling met met meer het experiment en het contact met andere kunstenaars. Dat is heel waardevol.
1: Het haalt hem waarschijnlijk ook uit de sleur van zijn werk.
2: Ja, zeker. En hij komt ook, hij doet weer eens even wat andere dingen. Ja. En dat laat hij ook zien tijdens de atelierroute.
1: Ja, heel belangrijk. Ik wil toch even hebben over jullie 20-jarig jubileum.
2: Ja.
1: Dat gaat gebeuren in oktober en november in Huis Kernhem.
2: Ja. Ja.
1: Kun je daar iets over vertellen?
2: Uitgangspunt is eigenlijk een boek, het laatste boek van Jan Siebelink wat hij geschreven heeft. Rouwjournaal. Dat is een rouwboek, zou je kunnen zeggen. Het gaat over het verlies van zijn vrouw.
1: Ik heb het gelezen, het is heel indringend.
2: Het is een indringend verhaal. Heel gefragmenteerd.
1: Ook heel persoonlijk.
2: En heel erg persoonlijk.
1: Ja.
2: En daar proberen we wat uit te halen. En dat kan, dat kan op een heleboel verschillende manieren. Want het geeft ook heel veel mooie sfeerbeelden. Waarmee je wat kunt als kunstenaar. En daar zijn we met elkaar mee bezig ook. Dus we hebben ook al een bijeenkomst gehad om daar eens even over te brainstormen. En maar er zal toch ook heel divers werk weer uitkomen.
1: Want als het goed is, gaat hij de expositie ook openen?
2: Hij opent de expositie en hij zal dan ook stukken uit zijn boek voorlezen. Ja. Dat is geloof ik de bedoeling.
1: Ja. Nou, maar voorlopig eerst de kunstlijn Lunteren. Volgende week zaterdag en zondag.
2: Ja.
1: 13 en 14 juni 2026.
2: Van 12 tot 5.
1: Van 12 tot 5 de atelierroute. Ja. En ja. Wil je weten hoe die loopt, die route? Gewoon even naar de website van Kunstlijn.
2: Van kunstlijnlunteren.nl. En daar kun je een routekaart downloaden. En dan weet je de adressen.
1: Prima.
2: Het is handig om van tevoren gewoon daar even naar te kijken. Ja. Om zelf je route even te bepalen.
1: Ja.
2: Maar het is heel goed te doen lopend. Of met de fiets. En de weersvoorspellingen zijn hopelijk daar zijn we ook erg van afhankelijk. Hè. Maar
1: het
2: ziet er voor volgende week wel aardig goed uit.
1: Prima. Johan Timmers, voorzitter van Kunstlijn Lunteren. Tot een volgende keer maar weer. Hè.
2: Ja,
1: ik hoop dat je, voordat je de jubileum tentoonstelling hebt, nog een keertje bij me aan tafel komt.
2: Ja, zeker. Ik doe dat heel graag voor jullie.
1: Veel plezier met iedereen en voor iedereen. En doe ze de hartelijke groeten.
2: Dat zal ik doen.

De Killers waren dat met Human. Persoonlijk vind ik dit zo'n heerlijk nummer, maar ik kan het niet helpen. Dank aan Pieter Nijhoff, want we zijn weer aan het eind van het programma. En het ging wel hartstikke fijn. Samen zo'n uitzending maken voor een heleboel luisteraars. Volgende week op 13 juni zit hier Evelien. En mijn naam is Bea Koops. Ik groet u weer graag tot een volgende keer.

0: is Eén Vallei met het nieuws van 1 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot, met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen het op een Israëlisch checkpoint afreed in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. In het zuiden van Libanon zijn enkele Libanese militairen gedood bij een aanval door het Israëlische leger. Volgens media werd enkele tientallen kilometers ten zuiden van Beirut de auto van een generaal onder vuur genomen. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval volgens de Libanese overheid 5 doden. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Het stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog veel onduidelijk is. Het weer langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, daarna wat vaker zon en dan wordt het ongeveer 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Welkom lieve luisteraars bij Appassionata. Ja, gang 5, aflevering 221. Met op techniek vanavond en man, wat ben ik hier trots mee. De toekomstige ster van de Nationale Radio, Angelina van Hunnik.
1: Zeker.
0: In onze serie samenwerkingen met collega's op Eén Vallei is het vanavond de beurt aan Jazz Spectrum. Gisteren gaf Bea Koops al een prachtige voorzet. En wij nemen nu vanavond mee naar een stad die een en al muziek ademt uit iedere vezel van haar bestaan. Waaronder ook jazz. We gaan naar de stad New Orleans in Louisiana, Amerika. Miss A, zullen we gaan beginnen?
1: Zullen we dat maar doen?
0: Gaan we doen.

0: Brothers en de Louisiana Gator Boys met New Orleans. Het nummer is een cover van het nummer waar Gary U.S. Bonds ooit groot mee werd. Maar ook de Blues Brothers in samenwerking met de Louisiana Gator Boys bracht er een ode mee aan de stad die in iedere vezel van haar bestaan muziek heeft zitten. Welkom lieve luisteraars bij onze samenwerking met Jazz Spectrum. Gisteren heeft Bea Koops in dat programma alvast een prachtige voorzet gegeven met jazz uit de regio van het diepe zuiden van Amerika. En dat was, ik mocht erbij zijn, een heerlijke uitzending. En ik weet dat ze vanavond luistert. Dus Bea, welkom aan de andere kant van het radiomedium. Waar je hopelijk geniet van 2 uur lang. Als wij duiken in de bijzondere stad New Orleans. En ook een warm welkom aan mijn gast Technica, en ik weet niet of dat een woord is, maar van vanavond, Angelina van Hunnik.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoe fijn is dat om eens een keertje niet na iedere keer dat je wat geschoven hebt wat te moeten zeggen?
1: Dit is wel heel fijn een keer. Ja, lekker relaxed over achteroverleunen en kijken naar de knoppen.
0: Ja, ik begin altijd even met de technicus met een kleine vraag om het uur te openen, zeg maar. Dus mijn vraag aan jou, Angelina, is als jij nou, als je kijkt naar muziek, zal ik maar zeggen. All expenses paid natuurlijk, naar een stad zou mogen. Op basis van de muzikale geschiedenis van zo'n stad. Of omdat daar iemand vandaan komt, die, of wat dan ook. Ik ben bijvoorbeeld in Dublin geweest vanwege U2 die daar vandaan kwam. Zoiets, zou ik maar zeggen. Wat zou Jan jouw ideale stad zijn om naartoe te gaan?
1: Oeh, ja. Nou, ik heb toevallig net een uitzending gehad over Belgische muziek. En ik moet zeggen, dat zijn echt wel goede nummers. Dus misschien Antwerpen, maar ik zit nu even na te denken. En ik hoor jouw voorbeeld van Dublin. En dan denk ik misschien toch wel Stockholm. Voor ABBA natuurlijk.
0: Kijk, dat bedoel ik. En Londen, waar je dan naar de show van ABBA zou kunnen?
1: Nou, daar dacht ik ook aan. Want Londen is sowieso heel veelzijdig, dus heel veel muziek. Maar dat is het tweede keus.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Maar iets met ABBA?
1: Iets met ABBA, ja.
0: Oké, dan zijn we er daarover uit. Mijn droom is het om ooit nog eens een keer naar New Orleans te mogen gaan. New Orleans, de grootste stad van de staat Louisiana en tot 1849 ook de hoofdstad. En daarna nam Baton Rouge die functie over. Het is gelegen in de Mississippi Delta, gesticht in 1718 door Jean-Baptiste Lemoyne de Bienville. Je moet maar een naam hebben. En vernoemd naar de Fransman Philips II van Orléans. Het is een smeltkroes van culturen en muziekstijlen. De laatste film die Elvis Presley opnam voordat hij naar Duitsland afreisde om zijn diensttijd te vervullen, en vervolgens mijn goede vriend en Elvis-kenner W.J. Slaats ook een van de weinige goede films uit die tijd, was King Creole. En die film speelde zich af rondom en in New Orleans. Dus zong hij er in de film ook een liedje over. Hier is Elvis Presley met New Orleans.

JJ Cale met New Orleans. Dan hebben we drie nummers gehad die New Orleans heten. Dan is het wel weer even genoeg, vind ik. Komt van het album Travelogue uit 1989. En JJ Cale die kwam niet eens uit New Orleans of uit de buurt ervan. Maar hij haalde muzikaal gezien heel veel inspiratie uit New Orleans. Hij bezingt in dit nummer van zijn album Travelogue, dat een album is vol met reisverhalen, de muzikale roots van de stad. Die hem weer inspireerde tot zijn eigen swamp rock stijl. Lieve luisteraars, blues, gospel, soul, jazz, het smelt allemaal samen in New Orleans. En met name dan in het hart van het historische French Quarter deel van de stad, in Bourbon Street. Dat is een plek waar er constant 24/7 muziek en feest is en vooral jazz. Gisteren had Bea in haar uitzending Harry Connick Jr. Met een nummer. Luister die uitzending ook absoluut nog even terug. Want Harry Connick Jr. heb ik ook vandaag voor u. Want hij bracht een ode aan deze wereldberoemde straat, Bourbon Street, in 2006. Hier is Harry Connick Jr. met Bourbon Street Parade.

0: 1956. Louis Prima met Basin Street Blues en When It's Sleepy Time Down South. En veel muziek mag onbekend zijn voor jou vanavond, Angelina, maar de stem van de apenkoning Louis uit Jungle Book, tenminste de Engelse versie, die heb je wel een beetje herkend, toch?
1: Die herken je zeker, ja.
0: Gelukkig. Dit nummer over de straat in New Orleans, waar jazz zo'n beetje geboren werd, Basin Street, nabij de tippelzone van de stad, dat kon hij zingen als geen ander, want hij kende de stad en haar historie op zijn duimpje. Louis Prima werd er geboren op 7 december 1910 en overleed er op 24 augustus 1978. Een echte New Orleanser, zeg maar. Wie er ook geboren is, is de wereldberoemde trompetist en zanger Louis Armstrong. Ook iemand die we gisteren ook voorbij hoorden komen. Maar hij was er al in 1901. En dat hij Satchmo genoemd werd, dat was naar zijn grote mond. Want het is een afkorting van Satchel Mouth. En dat is vertaald buidelmond. Hij had van die hele grote bolle wangen als die trompet speelde. Op het album Satchmo the Great vertelt hij over de begrafenissen in New Orleans, waar de kist met de overledene, begeleid door een brassband en muziek, al dansend naar de laatste rustplaats wordt gebracht. Ik zei gisteren tegen Bea, zo wil ik ook wel gaan. En hij geeft er ook nog eens een keer een muzikaal voorbeeld bij. Dus laten we even luisteren naar de uitleg van Louis Armstrong en naar zijn muziek. Hier komt hij aan.
2: In speaking of real beautiful music, if you ever witness a funeral in New Orleans and they have one of those brass bands playing this funeral, you really hear a bunch of musicians playing from the heart. Because as they go to the cemetery, they play, well, in a funeral march, like Flee as a Bird, or Nearer My God to Thee, and they express themselves in those instruments, singing those notes, the same as a singer would, you know? And when they take this body to the cemetery, and they put this body in the ground, while he's doing that, the snare drummer takes the handkerchief from under the drum, under the snare. And after they say ashes and ashes, and they put him away and everything, and the drummer rolls up the drum real loud, and outside the cemetery they form, and they start swinging Diddley Ramble. And all the members of the Odd Fellas, whatever lodge it is, they are on this side. And on this side is a bunch of raggedy guys, you know, old hustlers and cats, you know, good time charlers and everything. Well, they write with the parade too. And when they get to wailing, just doing the ramble and finish, seems though they have more fun than everybody, because they applaud for Joe Oliver and Manny Perez with the Onward Brass Band to play it over again. See? So they got to give this second line, they call it, an encore. See? So that makes them have a lot of fun too. And it's really something to see.

lies a body oozing life. Someone sneaking round the corner.

0: Dit bedoel ik, hij heeft een nogal aanwezige lach, zeg maar.
1: Het is goed te horen.
0: Ja, dat hadden we het net even over. Dat Louis Armstrong, als hij lachte, dan hoorde je hem ook wel lachen, zeg maar. Je hoorde het nummer Mack the Knife live door Louis Armstrong. En wat ik persoonlijk wel leuk vind, is dat hij het in het eerste stukje waar hij het had over die begrafenissen, dan noemt hij het nummer A Closer Walk With Thee. En gisteren draaide Bea een versie van Kid Ory's Creole Jazz Band van dat nummer. En toen hadden we het ook even over dit soort begrafenissen, zoals die daar in New Orleans plaatsvinden met heel veel muziek en heel veel, eigenlijk een beetje feestelijkheid. En persoonlijk vind ik dat mijn laatste ritje op deze aardbol ook wel een muzikaal feestje mag worden. Lieve luisteraars, in 1812 was New Orleans het middelpunt van de strijd tussen de Verenigde Staten en het Britse Koninkrijk. De boekenier piraat Jean Lafitte wierp een verdedigende positie op in Chalmette. Dat is 8 kilometer van New Orleans, waar de Britten zich op stuk liepen. En over die historische gebeurtenis werd een liedje geschreven. The Battle of New Orleans. Die is door heel veel artiesten gedaan, maar ik heb de versie van, en dat is een hele mond vol, dus geef me even de tijd. Big Chief Monk Boudreau. En die doet dat samen met The Golden Eagles en Dr. John, Cyril Neville, Tab Benoit en Anders Osborne. Hier is The Battle of New Orleans.

0: Who had trouble? Oh, it was nothing but trouble, y'all. Oh, it was nothing but trouble now. Yeah, y'all. It was a bloody day. Oh, down in New Orleans. It was a bloody day, y'all.
1: Het schijnt bloedig geweest te zijn, zegt hij. Big Chief Monk Boudreau. En die Franse namen, die ga je nog wel wat vaker tegenkomen. Vanwege de Franse invloed in New Orleans. En Big Chief Monk Boudreau nam al heel veel gastartiesten mee. Die of uit New Orleans komen, of er een hele nauwe band mee hebben. Lieve luisteraars, we gaan naar nog meer beroemde artiesten die uit New Orleans zelf kwamen. De legendarische gospelzangeres Mahalia Jackson, waar mijn lieve moeder zo'n ongelooflijk groot bewonderaarster van was, die kwam er vandaan. Dus ik kon deze uitzending niet maken zonder daar minimaal één nummer van haar in te stoppen. Ik koos voor de medley Summertime and Sometimes I Feel Like a Motherless Child. Uit 1956 is hier Mahalia Jackson.

0: De Soul Queen of New Orleans werd ze genoemd, Irma Thomas. Hier live met Wish Someone Would Care op het wereldberoemde New Orleans Jazz and Heritage Festival. Een festival wat wereldwijd evenveel bekendheid en respect heeft als ons eigen North Sea Jazz Festival. Tik even New Orleans Festival van mijn part in. In je Spotify of je Apple Music, whatever je gebruikt. En je zult zien dat heel veel artiesten opnames van de shows die ze daar gegeven hebben, live hebben uitgebracht op cd. En Irma Thomas laat hier even zien dat de vrouwen in New Orleans, waar zij ook zelf vandaan kwam, van nature sterke dames zijn, want ze zet hier even de manosfeer van toen heel mooi te kakken door even de mannen de maat te nemen. Want Angelina, een vrouw moet zelfstandig zijn en goed voor zichzelf kunnen opkomen, waar of niet?
1: Zeker waar. Ja? Dat is belangrijk, ja.
0: Ja, dat is. En dat niemand die jou gaat vertellen dat je iets moet doen als je het zelf niet wil.
1: Nee, dat klopt inderdaad. Lekker eigen wil houden. Ja,
0: ik weet niet of jouw papa en mama blij zijn dat ik dit gesprek met jou voer.
1: Nou, maar dat maakt niet uit.
0: Ik ben het, je bent 18.
1: Een vrouw moet zelfstandig zijn, hè?
0: Ja, precies. En ik vind dat zo moet het gewoon zijn. En ik heb ook zelf twee dochters en die zijn ook zo opgevoed. Dus zo moet het zijn. Lieve luisteraars, wij zijn zo'n beetje aan het eind van het eerste uur. En straks gaan wij nog verder met onze trip door de stad New Orleans. Dan gaan we het ook hebben over wat hele typische gebruiken en begrippen die uit die regio komen, uit New Orleans. Straks daarmee verder, maar eerst wil ik het hebben met u over nog even over dat French Quarter. Dat is een wijk in New Orleans en die vormt eigenlijk het muzikale hart van de stad. Voor mensen die wel eens plaatjes gezien hebben of foto's gezien hebben van New Orleans, dat zijn die wijken met waar alle huizen mooie balkonnetjes hebben, een balkonnerij boven, van waaruit ook vaak gespeeld wordt of waar mensen staan op het moment dat er parades door de straten gaan. En in dat French Quarter, ja, daar is bijna 90% is of een muziektent of je kunt er dan nog net even iets eten of je kunt slapen. Het is echt het uitgaansgebied van New Orleans en dus nogmaals dat muzikale hart van de stad. Een van de andere beroemde straten die die wijk, dat French Quarter, eigenlijk omsluit, is Canal Street. En Canal Street kreeg ook haar eigen blues, of in ieder geval haar eigen nummer. Ik heb voor u nog klaarstaan in het laatste deel van het eerste uur het Louisiana Repertory Jazz Ensemble of New Orleans. Een hele mond vol met Canal Street Blues.

0: van 2 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders die liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma van de baby dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren van het leger. Het leger zegt dat er inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint. En er wordt een onderzoek gestart. De provincie Zeeland heeft voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Ondanks bezwaren van kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Die wilden graag een uitzonderingspositie. Maar de Zeeuwse statenleden stemden voor de nieuwe wet om grip te krijgen op bijvoorbeeld vakantiehuisjes en B&B's die als paddenstoelen uit de grond schieten. En Zeeland wilde strenge regels voor de hele provincie. Ze mogen er geen nieuwe minicampings meer open aan de kust, maar bijvoorbeeld wel in gemeenten die niet aan het strand liggen. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J gevraagd het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Daarmee zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Hij wordt bekritiseerd vanwege antisemitische uitspraken. En Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Castaud. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is al haar 6e titel op het Crevel in Parijs. En in totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer dan nog. Langs de oostgrens is er nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe. Steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht dan blijft het grijs met soms wat regen. Morgen overdag eerst wat buien, later vaak wat zon. Het wordt dan een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: Creedence Clearwater Revival, Born on the Bayou, uit 1969 van het album Bayou Country. John Fogerty van Creedence Clearwater Revival vermengde de zweterige, broeierige sfeer van het snikhete Louisiana in veel van zijn nummers. Zo schreef hij al over een van de radarboten op de Mississippi, de Proud Mary, en deze over de baaien van de rivier de Mississippi, de bayous, die naast alligators ook de vele vissoorten herbergen die in de lokale cuisine verwerkt worden, oftewel gewoon in het eten gemikt worden. Angie, ben ik jou al een beetje aan het overtuigen dat het eerstvolgende eenvallei bedrijfsuitje, dat gewoon richting New Orleans moet?
1: Nou, ik denk dat we daar niet omheen kunnen als we het over muziek hebben.
0: Ja, toch? Ik vind dat we dat gewoon even moeten regelen. Dat we als compleet team radio van Eenvallei moeten we met z'n allen gewoon een tripje maken in New Orleans.
1: Live radio maken uit New Orleans?
0: Zo. Dat zou gaaf zijn. Dat zou gaaf zijn. Dat is ook mooi, want dan moeten we de technici ook meenemen. Dus dat, Marcel weer blij, Peter weer blij. Dat komt helemaal goed.
1: Vakantietje erbij.
0: Maar ik ben zo aan het vertellen erover. Merk je wel een beetje dat ondanks dat ik er niet geweest ben, dat ik toch wel heel gepassioneerd ben over dat plekje?
1: Dat is zeker te merken, ja.
0: Mooi is dat, hè? Dat je zonder dat je ergens geweest bent, er toch heel erg fanatiek over kunt worden. Of heel gepassioneerd over kan worden. Jij bent nog nooit in Stockholm geweest.
1: Nee.
0: Maar als je het erover hebt, dan gaat er een klein vuurtje branden,
1: het
0: volgens mij.
1: Het lijkt alsof ik er al maandenlang ben geweest. Al heel vaak.
0: Ik vind dat mooi, dat muziek zoiets kan bewerkstelligen. Maar ik begin nou een beetje, als je open te klinken, dat is de bedoeling niet. Dus we gaan gewoon lekker verder met de uitzending. In 2005 teisterde de orkaan Katrina New Orleans. En een groot deel van de stad overstroomde. Van de in New Orleans geboren en woonachtige Fats Domino werd lang gedacht dat hij de ramp niet overleefd had. Omdat iemand, R.I.P., Rest in Peace, Fats, op zijn huis geschilderd had. En Fats Domino had al geweigerd om geëvacueerd te worden. Begin september werd Fats Domino toch gevonden en gered. Maar al zijn gouden platen, awards en zijn legendarische witte piano waren weg. Alhoewel, die laatste is wel teruggevonden en gerestaureerd en staat nu in het New Orleans Jazz Museum. Daar moeten we dan ook langs tijdens het uitje. Lieve luisteraars, hier is Fats Domino met Walking to New Orleans.

0: Soul Trio, de Dixie Cups, kwam niet alleen uit New Orleans. Ze scoorden ook een hele grote hit met dit traditionele nummer uit New Orleans in 1964. En een andere grote hit van deze dames was Chapel of Love. En we hebben een moment van herkenning. Want, Angelina, dit kwam jou heel bekend voor van...
1: TikTok.
0: Ja, daar schijnt het een rage geweest te zijn, hè?
1: Ja, een remake was ervan gemaakt. En dat was dus op dit nummer.
0: Ja, nou, zie, ik weet dan zelfs de TikTok-generatie met deze uitzending nog te bereiken. Hoe goed is dat dan? Ja, lieve luisteraars, een van de hele grote namen uit New Orleans als het gaat om de muziekbusiness is Alan Toussaint. Die naam doet wellicht geen belletje rinkelen, maar hij schreef onder andere een van de eerste hits voor Otis Redding en werkte als componist en arrangeur samen met The Neville Brothers, Willie DeVille, Elkie Brooks, Solomon Burke, Frankie Miller, LaBelle, Bonnie Raitt, Elvis Costello en zelfs met Paul McCartney en zijn Wings op hun album Venus and Mars. Als soloartiest bereikte hij zijn hoogtepunt met het album Southern Nights uit 1975. En hier is de titeltrack van dat album.

Doobie Brothers. Van het album wat vorig jaar uitkwam, Walk This Road. En daar stond ook een nummer op over New Orleans. En die vond ik moest er vandaag gewoon eventjes in. Want ook vandaag de dag wordt New Orleans nog gewoon bezongen door grote artiesten. Zoals de Doobie Brothers. En ik moet zeggen, inmiddels voel ik me al zo vertrouwd met Angelina op de techniek, dat ik zelf vergeet dat ik ook nog moet presenteren. Dat was even hollen naar de microfoon, maar het is gelukt. Ja, lieve luisteraars, er zijn een aantal termen die heel specifiek horen bij de stad New Orleans. We hadden het eerder al over de bayous, hè, de baaien rondom de Mississippi, waar bijvoorbeeld heel veel gevist wordt. Maar ook een term die veel zult tegenkomen als je erheen gaat, is gumbo. Dat is een rijke, dikke stoofpot uit Louisiana. Het is een soort hele dikke soep met Spaanse, Franse en West-Afrikaanse invloeden erin. Iets anders wat je daar terug hoort, als je in New Orleans bent, waar het in ieder geval wel eens over zou kunnen gaan, is voodoo. Dat is de door slaven meegenomen rituelen en geloof uit Afrika. En dat werd een spirituele religie en natuurkracht met miljoenen aanhangers. En als er bij die voodoo nou een beetje zwarte magie bij komt kijken, dan noemen we het hoodoo. De soulband, de Neville Brothers, die hebben een band met hun roots stevig in New Orleans zitten. Ze zongen erover op hun album Yellow Moon. Dus mooi voor mij een excuus om ze in de setlist te zetten. Hier zijn de Neville Brothers met Voodoo.

onmiskenbare stem, het herkenbare stemgeluid van Paul Simon. Van het album There Goes Rhymin' Simon uit 1973, Take Me to the Mardi Gras. En Paul Simon bezingt hier het carnaval in New Orleans, dat heet Mardi Gras. Het is Frans voor Vette Dinsdag. En dat is de dag voor als woensdag, als vroeger al het eten nog op moest voordat de vastentijd begon. En nu is het in New Orleans al jaren één groot verkleed en paradefeest met muziek, met prachtige uitgedoste wagens, prachtige uitgedoste mensen. Die Mardi Gras. Als ik dan toch naar New Orleans ga, dan moet ik maar eens proberen te plannen om dat rond die periode te doen, want dat lijkt me waanzinnig om mee te maken. Lieve luisteraars, we hebben inmiddels al meerdere malen de Franse invloeden benoemd rondom New Orleans. Die waren er al vanaf haar oprichting en die zijn er altijd gebleven. New Orleans is een van de weinige plekken in Amerika waar Frans nog gewoon een van de voertalen is. En waar er ook nog liedjes in het Frans gemaakt worden. Nou weet u uit onze uitzending vol met Franse liedjes dat dat niet...

0: dead, baby.
1: Op zoek naar de passie in mens en muziek. Dit is Appassionata.

0: word je hier nou niet ongelooflijk blij van?
1: Ik word er hartstikke blij van. Ik sta bijna te stuiteren, joh.
0: Dan kan je niet stil blijven staan bij dit soort muziek. Buckwheat Zydeco hoorde je. Met de Zydeco Boogaloo uit 1987. In een stad, lieve luisteraars, die een smeltkroes is van zoveel diverse muzikale stijlen en culturen, is de kans ook groot dat er een nieuwe muzikale stroming ontstaat. En in New Orleans was dat de Zydeco. Met een grote plaats voor de accordeon of trekzak, die zeelui vaak gebruikte, werd Dixieland, jazz, soul, blues en Afrikaanse ritmes gemixt tot een nieuwe energieke muziekstroming, de Zydeco. Ik vind het, ja, ik moet zeggen, ik moet er niet een hele week 24/7 naar luisteren, maar zo'n uitzending als van, daar word ik er weer heel erg blij van en kan ik het heel, heel erg goed hebben. Lieve luisteraars, de Drent Daniel Lohuus, bekend van de band Skik, reisde ooit met Rob de Nijs af naar New Orleans om daar de plaat van Rob de Nijs eindelijk vrij op te nemen. Maar jaren daarvoor is hij er ook al geweest om met lokale artiesten vandaar muziek op te nemen waar hij verliefd op is geworden, blues en Americana. Op het album Grip, wat uit die sessies voortkomt, bezingt hij de Zydeco muziek beter dan dat ik het kan uitleggen. Dus hier is Daniel Lohuus en de Louisiana Blues Club met Zydeco.

0: Als er één band is in Nederland die niet zou misstaan in de vele clubs, kroegen en muziektenten van New Orleans, dan is het Limburgse Rowan Herzen. En dat is prima te horen in dit nummer, denk ik zo. Moon River uit 2000. Nog een Nederlandse die haar ervaringen in New Orleans wist te vatten in een werkelijk prachtig liedje is Janne Schra. Hier is ze met het nummer New Orleans.
1: Ze komt eraan.
0: Daar is ze.
1: Kijk, daar is ze al.

0: Janne Schraa met New Orleans en even een klein stukje van de prachtige tekst die ze geschreven heeft. This town traded my voice for a washboard last night. And my money ended up between my lungs and liver last night. I accidentally put my heart in the tip jar and now it's gone. Oftewel, ik heb mijn hart letterlijk verloren in New Orleans. Na een hele avond vol luisteren naar prachtige muziek op washboards, etc. En dat ze iets te veel gerookt en gedronken heeft. Dat is eigenlijk een beetje de grove vertaling zoals ik hem maar even maak. Maar ik hoop het wel ooit mee te maken in New Orleans. Om een avond te genieten van heel veel mooie muziek. En dan inderdaad wat geld, maar ook mijn hart achter te laten in New Orleans. Ik hoop het zo ooit mee te maken. Ja, lieve luisteraars, we zijn alweer aan het eind van de uitzending. En dat begint dan uiteindelijk, dat begint als eerste sowieso, met Angelina, jou ongelooflijk te bedanken.
1: Ja,
0: dat je bent blijven plakken. En dat je gelijk zei, nee, dat is goed, we lossen dat op, wij komen eruit. Ik heb geen moment vanavond het gevoel gehad van, dit is spannend of dit is ingewikkeld of wat dan ook. Ik heb me heel vertrouwd gevoeld bij je. In jouw handen, in jouw technische handen. Waarvoor ontzettend bedankt.
1: Nou, dat is goed om te horen, alsjeblieft.
0: Ja, dus je krijgt er geen cijfers meer voor. Maar als het aan mij ligt, een 10.
1: Kijk, daar doen we het voor.
0: Nou, nee, je deed het voor mij persoonlijk. Nee, dat is helemaal goed. Heb je er ook een beetje van genoten?
1: Zeker, wie had het nou 3 jaar geleden gedacht?
0: Dat bedoel ik. Dat is toch wel mooi. Dat mag bekend zijn, hè, dat jij gaat stoppen.
1: Ja.
0: Met Latent Talent bij ons. Dus ik ben ontzettend blij mee dat we dit nog mee konden maken. En ik maak graag gebruik van dit moment om te zeggen dat ik waanzinnig trots ben op hoe jij van in die 3 jaar gegroeid bent als radiomaker. En ik vind dat een fantastisch mooi traject om te hebben mogen meemaken.
1: Nou, dat is een compliment waarmee je avond graag afsluit. Nou, kijk, dankjewel.
0: Hartstikke idee. En, want we zijn nog niet helemaal klaar, Angelina. Want wij gaan volgende week weer samenwerken. Dan wel ieder op zijn eigen plekje. Maar dan gaan we het hebben over...
1: TV-tunes.
0: TV-tunes. En jij gaat behandelen de...
1: Ja, jeugd-TV-tunes die onze generatie kent. Ja. En dan gaan we naar Appassionata.
0: En dan krijgen we de alle oude lullenspul, zou ik maar zeggen.
1: Ja, van jong naar oud.
0: Ja, noem jij, kun je er 2 noemen, zou ik maar zeggen, die jij gaat draaien volgende week?
1: We hebben bijvoorbeeld het huis Anubis. En verder moet
0: ja,
1: even
0: die ken
1: nadenken.
0: Ik nog. Ja.
1: Goeie vraag. Ik weet de playlist niet helemaal in mijn hoofd. Maar in ieder geval heel veel tv-tunes die de jeugd van nu...
0: Ja, maar Huis Anubis kende ik nog. Spannende serie was dat.
1: Ja, wie kent het niet, zou je eerder zeggen. Dat, ja. Het is natuurlijk echt al wat jaartjes geleden. En ze hebben vorig jaar ook weer een comeback concert gehad zelfs. Dus ja, de generatie van nu kent het en van vroeger. Dus dat is ook wel heel erg leuk.
0: Nou, kijk. En ik ga dan bijvoorbeeld volgen met dingen als Miami Vice. Zegt jij niks, hè?
1: Zeg maar niks.
0: Ga ik nog wat proberen. Friends?
1: Dat ken ik zeker.
0: Die tune ken je wel, hè?
1: Ja, wie kent het niet?
0: Okay, gelukkig. Nou, die volgende week luisteren, lieve luisteraar. Dan heb je 3 uur achter elkaar. Een fantastische trip door heel veel bekende tv-tunes... die uiteindelijk ook wel eens af en toe de hitparade haalden. Dat tot zover. Tot die tijd zeg ik, pas op jezelf, pas op elkaar. 1 term die aan New Orleans verbonden is, hebben we nog niet gehad. Dat is de Cajuns. Dat is een bevolkingsgroep die oorspronkelijk uit Canada kwam... en een eigen taal, muziek en eetcultuur had. En de term Cajun vond dus ook zijn weg naar diverse liedjes. Zoals deze van J.J. Cale, maar vanavond gezongen door Randy Crawford. Hier is van het album Naked and True, Cajun Moon.

0: van 3 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf zijn zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is zijn eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis in Madrid bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn kritiek op de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaanoever. Maar dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. Het gezin uit Bethlehem werd beschoten toen ze op een Israëlisch checkpoint afreden in Hebron. De ouders liggen in het ziekenhuis. Volgens de oma dachten de ouders dat het waarschuwingsschoten waren. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij de checkpoint en start een onderzoek. Zanger Harry Styles heeft Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in die stad heeft gegeven. Op de achterkant van het Parool heeft hij een advertentie geplaatst waarop staat: Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou. Amsterdammers konden gisteren, de dag van het laatste concert in de arena, op een paar plekken een gratis kopje koffie krijgen. En die drankjes werden betaald door de zanger. Het weer, langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. Vanavond en vannacht blijft het grijs met soms wat regen. Morgen eerst wat buien, wat vaker zon en dan wordt het 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie. Dit is Gezellig Holland, een programma met Nederlandstalige muziek, met ruimte voor het levenslied en de smartlap. Waar ook voor nostalgie op 78 toeren en een cabaretmoment. Daarnaast is er aandacht voor de minder bekende artiest en zetten we ook een artiest eens extra in het zonnetje. Samenstelling en presentatie, Adrie Spekley.
2: Af en toe slaap je hier.

Het is tijd voor iets nieuws van eigen bodem. Jeroen van der Boom is terug met Luchtballon. Een van zijn nieuwste singles. En deze vormt samen met De Liefde een bijzondere dubbele release. Dat eind mei 2026 is uitgebracht. En dat is niet zomaar. Jeroen koos bewust voor twee nummers tegelijk. Als knipoog naar de klassieke vinyl single met een A- en een B-kant. Het idee ontstond tijdens een reis door Amerika. En het mooie is, luisteraars en radiostations mogen zelf bepalen welk nummer de grootste hit wordt. Heel hartelijk welkom bij Gezellig Hollands. Hier op Eén Vallei een warm welkom voor alle luisteraars uit Ede, Renswoude, Renen, Scherpenzeel, Veenendaal en Woudenberg. En wil je reageren of een verzoekje aanvragen? Dat kan via gezellighollands@eenvallei.nl. Je berichten zijn van harte welkom. En zoals elke week draaien we ook een verzoekje van een radiocollega. En deze week is dat Angelina van het programma Latent Talent, dat elke woensdagavond om 7 uur te horen is. Zij heeft gekozen voor Los van Miss Montreal. Volgens Angelina spreekt vooral de tekst Blijven dansen, ik ben los voor zich. Muziek als verhaal, en dat is precies wat haar zo raakt. Ze leerde bij concerten zelfs vriendinnen kennen door deze muziek. En samen zijn ze het erover eens, dit is het beste nummer van de band. Ook al staat het zelden in de setlist. Luister maar, Miss Montreal met Los.

Ja, en dat was er nou een die recht in het hart raakt. Van Django Wagner hoorden we Waarom ben jij gegaan? Een lied dat voor veel fans al jaren bijzonder is. Ooit verschenen op een oude album, maar uitgegroeid tot een van zijn meest geliefde nummers. En in 2026 opnieuw uitgebracht als single. In een tijd waarin muziek vaak groots en bombastisch klinkt, kiest Django juist voor pure emotie. Met een sobere, vaak akoestische uitvoering brengt hij zijn nummer terug naar de kern. Gevoel, beleving en zijn herkenbare stem natuurlijk. En we gaan dan terug in de tijd en naar het echte levenslied van 1956. De Straatzangers, Dio, Willy, Alberti en Max de Praag waren in de jaren 50 razend populair. Luister mee, De Straatzangers met Verlaten.

0: Rick de Jong, ook wel bekend als de zingende buschauffeur, brak door met een viral video en zet nu de volgende stap in zijn muzikale carrière. Met Ik ben een uurtje later uitgebracht eind mei 2026 kiest hij voor een meer volwassen sound met een frisse, moderne popstijl en een persoonlijke touch.
1: En deze week zetten we de volgende artiest eens extra in het zonnetje.
0: Rijn Mesja, geboren als Reinhard de Wus op 27 februari 1963 in Den Haag, is een van de meest herkenbare stemmen binnen het Nederlandstalige levenslied. Hij groeit op in een woonwagenkamp midden in een grote Sinti-familie. Die achtergrond speelt een grote rol in zijn leven en in zijn muziek. Rijn is trots op zijn afkomst en laat die invloeden duidelijk terugkomen in zijn stijl, waarin emotie, passie en traditionele klanken samenkomen. Al op jonge leeftijd staat muziek centraal. Hij ontwikkelt een krachtige, warme stem met een typische snik, een geluid dat hem uniek maakt en meteen herkenbaar voor het publiek. Bijzonder is dat Rijn Mesja als een van de eersten een complete cd uitbracht in de Sinti-taal. Iets wat wereldwijd zelden voorkomt. Daarmee zet hij niet alleen zichzelf, maar ook zijn cultuur muzikaal op de kaart. In 2004 verschijnt er zelfs een documentaire over zijn leven, Sunni, de droom. Hiervoor wordt Rijn bijna 2 jaar lang gevolgd voor de film en wordt zowel in Nederland als internationaal vertoond. De echte doorbraak bij het grote publiek komt in 2013 als Rijn meedoet met Bloed, Zweet en Tranen. Daar weet hij te overtuigen en bereikt hij uiteindelijk de finale. En daarna gaat het snel. Zijn album vol passie en emotie wordt een groot succes en zijn nummers groeien uit tot publieksfavorieten. Wat Rijn Mesja zo bijzonder maakt is zijn vermogen om mensen echt te raken. Zijn muziek draait om gevoel, liefde, verdriet en hoop. En dat hoor je bij iedere noot terug. Vandaag de dag is hij uitgegroeid tot de vaste waarde binnen de Nederlandse talige muziekwereld. Met Jij bent alles voor mij, uitgebracht in mei 26, laat hij opnieuw horen hoe sterk hij is in het brengen van gevoelige liefdesliedjes. En daarna gaan we terug naar een prachtige klassieker in zijn repertoire. Rijn Mesja, samen met de Gitano Kings, met Liefde is waar het om draait. Een track van zijn album Vuur. Hier is Rijn.

0: En dan is het nu tijd voor het cabaretmoment.
1: Ja, en dan gaan we terug naar het Nederlands cabaret van toen. Wim Sonneveld, een van de grote namen uit de geschiedenis, met een bijzonder stukje Radio Erfgoed. Dat namelijk om Pim de Pomp bediende, is geen gewoon lied, maar humoristische sketch uit de jaren 60, speciaal gemaakt voor een opvallende reclamecampagne bij tankstations. Met zijn typische stem en gevoel voor taming brengt Sonneveld hier het typetje tot leven dat je zo voor je ziet staan. Deze humoristische monoloog werd dus gemaakt voor een benzinecampagne van Gulf Oil. Samen met tekstschrijver Eli Asser creëerde Sonneveld een reeks komische sketches rondom de personage. Pim is een overal enthousiaste pompbediende die alledaagse situaties net iets te dramatisch maakt en juist daarin zit de humor. Luister mee naar Wim Sonneveld met Pim de Pompbediende.

dat spreekt vanzelf. De man die het kamperen heeft uitgevonden, zegt Appie de Wegenwachter, die zou er zo voor straf de toegang tot alle hotels moeten weigeren. Het is zaterdag. We zitten te kijken naar de uittocht van de vakantiegangers. En wie komt er op dat moment voorrijden in zijn knalrode Volvo? Mijn eigen huisarts, dochter Heidemeijer, met zijn vrouw en zijn kleine meid. En een hoeveelheid koffers en pakken op zijn imperiaal dat je je afvraagt hoe die wagen ooit nog onder een viaduct door moet komen. Pim, zegt dochter Heidemeijer, een gekke vraag. We hebben een luxe bungalowtent gekocht met alles erop en eraan. En voordat we nou de grens overgaan, heb ik gedacht om het hele geval eerst eens een nachtje uit te proberen op vaderlandse bodem. Heb je er bezwaar tegen als we dat doen op het terrein van de Gulf Company? Dan kunnen we vast wennen aan de lucht. Afijn, de klok wijst op dat moment 3:15. En om bij 5:30 ligt het hele terrein nog steeds bezaaid met een onbeschrijfelijke wirwar van lappen en stallen. Want mevrouw Heidemeijer heeft de handleiding opgeborgen. En dat heeft ze zo goed gedaan dat ze hem nergens meer kan terugvinden. En ondertussen wordt de lucht hoe langer hoe zwarter. Dus Appie zegt, dokter, als ik u een goede raad mag geven, kwak de hele mikmak in de pomp en kruip in een veilig hotel voordat het noodweer over u losbarst. Maar nee, zegt dokter Heidemeijer, ik heb me nou voorgenomen om het te vermijden in de geneugten van de vrije natuur, dus dan zal ik het hebben ook. Hij zakt weer op zijn hurken, probeert een paar stangen in elkaar te schroeven, merkt tegelijk dat de kleine meid op een zeer verdachte wijze van de ene voet op de andere stapt en geeft zijn echtgenoten een wenk. Sjaan, zegt hij, pak het chemische toiletje uit, want Jopie staat zo te wiebelen. Gelijk horen we een kreet van mevrouw Heidemeijer, want wat legt er op de bodem van de bagageruimte onder de doos van het chemische toiletje? De handleiding. En nog voor 7:00 staat de tent overeind en Appie zegt, ik heb nog nooit van mijn leven zoveel ritssluitingen bij elkaar gezien. Het lijkt het ritshotel wel. Toen zegt mevrouw Heidemeijer, wie een kopje koffie? Dus wij gaan zitten op de klapstoelen. Mevrouw Heidemeijer begeeft zich naar de opvouwbare fornuis. Strijkt een lucifer aan. We horen een knal. Ik zeg, is de gasfles in elkaar gesprongen? Nee, zegt dokter Heidemeijer, het noodweer is over ons losgebarsten. Nou, noodweer is nog een milde uitdrukking van wat zich die avond en nacht

beetje. En van dokter Heidemeijer, de held van de nacht, die op het hoogtepunt van de cycloon tegen mij zei, nou weet ik het absoluut zeker, Pim, er gaat niks boven kamperen. De volgende morgen schijn ik toch nog even te zijn ingedommeld, want ik word wakker door een douw van Appie. Pim, kijk eens naar buiten. Ik kijk door het raam. Een blauwe lentelucht straalt me tegemoet. De elementen hebben zich overgegeven. Maar wie zie ik daar als een bezetene door het dampende weiland hollen? Dokter Heidemeijer in zijn pyjama met een broodje met Jim in zijn krampachtig gebalde vuist. Hij komt recht op het kantoortje af, gooit de deur open, kwakt hem achter zich dicht en roept: Wipse, Pim, Wipse. Hij smijt het broodje in de prullenmand en dan zegt hij: Pim, storm vind ik machtig, noodweer vind ik fijn, maar Wipse, daar kan ik niet tegen, ik neem een hotel. En zo is dokter Heidemeijer vertrokken met een forse extra kick in zijn tank, met achterlating van zijn luxe bungalowtent en met de woorden: Pim, als er één plekje op de wereld is waar ik altijd met dankbaarheid aan terug zal denken, dan zal dat het Gulfbenzinestation zijn. Ik dank u voor de aandacht en de route van Gulf, hoor!

Ja, je kunt wel zeggen dat het een lekkere Nederlandstalige knaller was van eigen bodem. En deze draag ik speciaal op aan de makers van de weekendploeg, die je elke vrijdagavond kunt horen om 7 uur. Wie hoorden we? We hoorden Willy Schilder, een zanger uit Drenthe die al op jonge leeftijd begon met muziek en tegenwoordig zijn eigen nummers schrijft. Zijn nieuwe single Weekend Voor de Deur verscheen in 2026 en heeft een stevige boerenrocksound waar je meteen energie van

0: krijgt.
1: Nu volgt het instrumentale intermezzo bij Gezellig Hollands.
0: Ja, we gaan terug naar de jaren 80 met een prachtig stukje instrumentale muziek van Nederlandse bodem. Dit is Annie en Paula van Wanrooy, twee accordeonspelende zussen uit Klaaswaal, die samen uitgroeiden tot een internationaal bekend duo. Ze wonnen zelfs wereldkampioenschappen accordeonspel en traden over de hele wereld op. Het nummer dat je zo hoort heet Je viens de Paris en verscheen oorspronkelijk in 1984 als onderdeel van een single Etappe. De titel betekent letterlijk Kom terug naar Parijs. En je hoort dat meteen terug in de sfeer.

0: Weer dan een stevig nummer. Dit was Linkerbaan van Peter LaHaye.
1: Ook onbekende artiesten krijgen de ruimte bij Gezellig Hollands.
0: Ja, soms hoor je een nummer dat je echt raakt. En dit is er zo een. We gaan luisteren naar Michel Wolsink, een zanger uit de Achterhoeks, die bekend staat om zijn warme stem en gevoelige liedjes. Zijn single De Geur van Jouw Oude Jas uit mei 2026 vertelt een persoonlijk verhaal over liefde, herinneringen en gemis.

Ja, het lijkt nog als de dag van gisteren. René Kars overleed op 21 november 2025 op 59-jarige leeftijd en liet een grote leegte achter in de Nederlandstalige muziekwereld. Maar zijn muziek blijft en brengt nog steeds een glimlach bij veel mensen. Dit nummer, Soms zit het tegen, soms zit het mee, verscheen in 2011 en het album Help. En het laat precies zien waar René Kars zo goed in was. Herkenbare situaties uit het dagelijkse leven, gebracht met humor en een knipoog. En daarmee is een uurtje Gezellig Hollands alweer bijna voorbij. Opmerkingen en verzoekjes kunt u sturen via de mail. gezellighollands@eenvallei.nl. En wilt u het programma nog een keer terugluisteren? Dat kan op donderdagmiddag om 5 uur of anders zaterdagmiddag om 3 uur. En dan natuurlijk via de website van Zon Eenvallei onder de Radio Gemist. Volgende week dinsdag om 6 uur in de avond is er weer een nieuwe aflevering van Gezellig Hollands. Samenstelling en presentatie, Adrie Speckley. En deze week sluiten we af met een mooi Nederlandstalige ballad van Robert Leroy. Deze zanger uit Amsterdam is al jarenlang een vertrouwd gezicht in de Nederlandse muziekwereld. Met hits als Ik droom alleen maar van jou en Geef de nacht maar de schuld. Het nummer Praat met mij werd in 2018 uitgebracht en als single en laat een meer gevoelige kant van hem horen. Het is een echte ballad voor verlangen, liefde en communicatie. Tot volgende week.

0: 1 Vallei met het nieuws van 4 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Een glycerinefabriek uit Groningen heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat, met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd echter verworpen. En dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid en volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4e geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer langs de oostgrens, nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Het is ongeveer 19 graden. In de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker zon. Het wordt dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Beterloo.

0: Van harte welkom in het Muziekmuseum. Muziek uit de jaren 1960 tot 1975. Bekend en ook iets minder brengend van alles door elkaar. Maar altijd weer de moeite waard om te beluisteren. En ook het komende uur zult u dit weer zeker gaan ervaren. Ja, de maand juni is aangebroken. De meteorologische zomer is weer aangebroken. Dus laten we dan maar eens beginnen met de Amsterdamse band The Outsiders. Met Summer Is Here. En ja, de boodschap is duidelijk.
1: Ook deze zomer zit je weer goed bij het Muziekmuseum. Met muziek uit de jaren 1960 tot 1975 op jouw radio.

Story van Nino Tempo en April Stevens. Ja, James Brown. We kennen de zanger vaak hele harde, stevige nummers. Maar soms heeft hij ook heel gevoelige platen. En daar is dit dus een mooi voorbeeld van. It's a Man's World.

Uit de tijd dat liedjes van het Songfestival niet draaiden om de meest extravagant jurk, vreselijke lichtshow. Of als je vals zingt is niet erg. Nee, gewoon een liedje zingen. En daar is het ooit voor begonnen volgens mij. De winnares van het Eurovisie Songfestival 1965. Frans Gall met Poupée du Cire, Poupée du Son. En ze kwam uit voor Luxemburg. Dan zijn we toe aan de rubriek onbekend van bekend. Of ja, dit wordt weer zo'n ding dat je denkt, ja, wat moet ik die nou aankondigen? Fleetwood Mac kreeg halverwege de jaren 70 weer de wind in de zeilen door toevoeging van nieuwe bandleden. En ook door de toevoeging van Lindsey Buckingham en Stevie Nicks. Dat wil niet zeggen dat ze voor die tijd niet actief waren. Sterker nog, als je hun werk uit 1973 vergelijkt van het album Buckingham en Nicks met het geluid van de LP Rumours, er is bijna geen speld tussen te krijgen. Luistert u naar het nummer Don't Let Me Down Again en zegt u maar, luistert u naar Fleetwood Mac of alleen naar Buckingham en Nicks?

Nummer 1 hit uit 1969. Desmond Dekker en The Aces met The Israelites. De Nederlandse band Cobra bracht twee nummers uit die de top 40 haalden. The War Will Soon Be Over en So Dissatisfied. Nou, The War Will Soon Be Over, dat zal u niet verbazen. Een plaat die mij qua tekst vooral aanspreekt. Maar muzikaal gesproken gaat So Dissatisfied daar ver bovenuit. Tot de 31ste plaats in de top 40 in 1972.

1972, Todd Rundgren en I Saw the Light. Het lijkt wel een evangelische boodschap. We zijn weer aangeland bij de jingle van de week. En we doen er deze keer eentje uit de voortdurende strijd voor het voortbestaan van Radio Veronica, de zeezender. Er was regelmatig weer iets waardoor ze dachten van, we moeten even aandacht vragen dat wij moeten blijven. Nou, dat heeft mevrouw Patricia Pai diverse keren zichzelf voor ingezet. En jingles daarvoor ingezongen. Onder andere deze. En let u vooral even op het muziekje wat eronder zit, want dat zegt iets over het vervolg.

Duidelijke boodschap. Waar zingt ze nou overheen? De intro van een plaat van The Twilights uit 1972. Die ga ik voor je draaien. Kwam in Nederland niet verder dan de tipparade. Have you seen her?

Muziekmuseum wordt uitgezonden op uw station op woensdagavond 10 uur, vrijdagavond 11 uur en zaterdagmiddag om 4 uur. Het Muziekmuseum. Het beluisteren waard.

0: Ja, ook weer zo'n plaatje over de zomer. Mungo Jerry in the summertime, want we zitten in juni, dus de zomer is begonnen.
1: Plaat op verzoek.
0: Een plaat op verzoek. Ik kreeg een mailtje van Bert, wonende aan de Zuiderkade. Nou, daar weten we precies waar het is. Die vroeg mij, wil je draaien In My Life van Johnny Cash? Nou, Bert, je bracht me in een probleem. Want In My Life door Johnny Cash is uitgegeven in 2001. En dit programma gaat over de jaren 1960 tot 1975. Maar ik wilde toch voldoen aan jouw verzoek. Was alleen even de kwestie voor mij van, ja, wat wordt het dan? Wordt het dan In My Life in de originele uitvoering van de Beatles? Wel binnen het kader 1960-1975. Of ging het jou om Johnny Cash? Ik heb gegokt op het laatste en dan draai ik voor jou A Boy Named Sue.
2: Well, my daddy left home when I was 3 and he didn't leave much to Ma and me. Just this old guitar and an empty bottle of booze. Now, I don't blame him cause he run and hid, but the meanest thing that he ever did was before he left, he went and named me Sue. Well, he must have thought that it was quite a joke, and it got a lot of laughs from lots of folks. Seems I had to fight my whole life through. Some gal would giggle and I'd get red, and some guy'd laugh and I'd bust his head. I tell you, life ain't easy for a boy named Sue.

0: Brainbox uit Amsterdam met een van hun vele hits, The Smile.
1: Uit den oude platendak van uw presentator.
0: Ja, weer een bijzonder mooie hoor van Mama Cass. Ze zong in 1968 California Earthquake op de solotour. En ook in haar eentje klinkt ze fantastisch.

Swinging Blue Jeans uit 1964 met You're No Good. Komt in het wijsje op een andere manier bekend voor. Nou, dat kan kloppen. In 1975 werd het nummer in de top 40 gezongen door Linda Ronstadt met haar versie. I Started a Joke. Nou, dat zongen de Bee Gees.

Ja, en met deze hit van de Bee Gees zijn we bijna gekomen aan het einde van dit programma. Ik wil u danken voor het luisteren. En wilt u reageren op dit programma, stuurt u dan een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. Mocht u eventueel een verzoekje aan willen vragen, dat kan. Doet u dat dan via hetzelfde mailadres. En houdt u even rekening met het tijdvak 1960 tot 1975. We gaan eruit met een plaat van The Motions. Een bekende band uit Nederland in de jaren 60. We draaien A Wonderful Impressions. Een top 40 notering uit 1967. Graag tot volgende week.

0: van 5 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycot van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. De rit van vandaag, de koninginnenrit, was uit voorzorg met 30 kilometer ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Glawinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer, het is ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Goedenavond, mijn naam is Marcelina en het komende uur neem ik je mee op een muzikale reis langs verrassende verhalen en verborgen talenten. Latent Talent is het jeugdprogramma waarin talent centraal staat. Dus zet je radio iets harder, leun achterover of zing lekker mee, want het wordt weer een heerlijke uitzending. Wordt jong geleerd, is uitgedaan.

0: Ja, wat een lekker nummertje is dit toch ook.
1: Welkom bij Latent Talent.
0: Welkom bij een uur vol Belgische muziek. En eerlijk, België verdient veel meer respect voor wat het muzikaal allemaal brengt. Want kijk eens rond, van de energie van Pommelien Thijs tot de pop van Camille. Van de nostalgie van K3 tot sterke stemmen zoals Laura Tesoro en Sandra Kim. Belgische artiesten maken muziek die blijft hangen. Muziek die jongeren raakt, die festivals vult en die perfect mee kan met internationale hits. En net daarom zetten we vandaag Belgische muziek in de spotlight. Niet klein of lokaal, maar gewoon sterk herkenbaar en vol talent. Je hoorde net Geen tranen meer over van Camille. Een nummer dat bewijst hoe hard Belgische pop vandaag leeft. En er komt nog veel meer aan. Nog een uurtje te gaan, zou ik zeggen. En ik zou vooral zeggen, blijf luisteren naar de soundtrack van België. Een naam die je tegenwoordig echt overal hoort is Pommelien Thijs. Met haar frisse sound, sterke teksten en enorme energie heeft ze zich in een snel tempo opgewekt tot een van de grootste jonge artiesten van België. Een nummer die echt haar springplank veroorzaakte is Ongewoon. En die hoor je nu bij Latent Talent. Dus geniet er maar van.

0: wat mijn mama zei.
1: Ja, je hoorde Meteor met Dit is wat mijn mama zei. Een artiest die de laatste jaren is uitgegroeid tot wederom een van de grootste namen in de Vlaamse muziek. Met zijn emotionele teksten en herkenbare nummers weet hij hoe hij jongeren en volwassenen telkens opnieuw weet te raken. Maar Belgische artiesten zijn vaak veel meer dan alleen een zangeres of zanger. Kijk maar naar Tine Otmans. Veel mensen leerden haar kennen als Mila in de populaire Catnet-serie Ghost Rockers, waar muziek en mysterie samenkwamen. Maar daarna speelde ze ook mee in musicals zoals The Sound of Music, Mamma Mia. En deed ze ook nog mee aan Ster-acteur, Ster-artiest. Maar ondertussen bewijzen dat ze ook een solo plaats verdient in de Belgische muziekwereld. Dus hier is Tine Otmans met Voel wat ik voel.

Ja, tissues erbij, lampjes aan en natuurlijk keihard meezingen. Maar je hoorde Lift You Up, Hou Vol van Camille Dons. Dat heeft ze gezongen bij Liefde voor Muziek. En daarvoor hoorde je nog even van Remy en Diede. Twee jonge artiesten die veel mensen leerden kennen dankzij K2 Zoek K3. En dat programma toont eigenlijk perfect hoe belangrijk Studio 100 nog altijd is voor jonge Belgische artiesten. Want Studio 100 is voor veel jongeren meer dan alleen kindertelevisie. Het bedrijf achter onder andere K3, Samson en Gert, Koos Rockers en Megamin, die heeft generaties laten opgroeien met Vlaamse muziek en entertainment. Veel artiesten krijgen via die programma's hun eerste podiumervaring en bouwen daarna verder aan hun eigen carrière. Remy en Diede bewezen tijdens K2 Zoek K3 hoeveel talent er in België is. En eigenlijk komt Diede uit Nederland, maar goed, Remy wel uit België. En ook al wonnen ze niet, hun muziekcarrière stopt daar duidelijk niet. Remy is meer gaan doen voor Studio 100 en Diede speelt nu Door Roosje in de musical Door Roosje, die K3 dus produceert. En daarna hoorde je dus Camille met Lift You Up, een nummer uit Liefde voor Muziek. Dat programma is ondertussen echt een vaste waarde geworden binnen de Belgische muziekwereld. Het concept is simpel maar sterk. Artiesten brengen elkaars nummer in hun eigen stijl, waardoor je bekende songs op een totaal nieuwe manier leert kennen. Voor veel jongeren is Liefde voor Muziek ook de plek geworden om nieuwe artiesten of nieuwe kanten van artiesten te ontdekken. Je ziet hoe veelzijdig Belgische muzikanten zijn. Van pop en rap tot gevoelige ballads. En vaak zorgen die covers zelfs voor nieuwe hits. En er komen nog veel meer nummers uit Liefde voor Muziek. Maar nu is het tijd voor een acteur die ook zanger is. Jorn Maxing met Alleen met mij.

Ja, je wordt toch helemaal vrolijk van dit nummer. Reggie Pencek... Wow, moeilijke naam. Reggie is een bekende Belgische DJ en producer. Hij werd groot met danceprojecten zoals Milk Inch en Silver en scoorde daarmee grote hits in Europa. Tegenwoordig maakt hij vooral solo muziek en werkt hij vaak samen met artiesten zoals Camille, nieuwste stadbader, Jaap Reesema en zelfs Emma Heesters. Ook heeft hij op M&M zijn eigen radioshow Reggie in the Mix, waarin hij nieuwe dance- en clubtracks draait. Je hoorde net Ellie, een nummer dat hij speciaal voor zijn dochtertje Ellie schreef. En ik krijg er helemaal zomervibe van. En als ik dit nummer hoor, krijg ik ook gewoon weer even flashbacks naar vroeger. Ik luisterde dit nummer dus vroeger heel vaak toen ik een jaar of 8 was. En later ontdekte ik het weer helemaal. Dus dat, de radio brengt toch altijd weer herinneringen terug. En ik ga een artiest draaien zometeen. En ik heb weetjes opgezocht, dus raad maar mee wie het is. En daarvoor zetten we natuurlijk even een lekker nummertje op de achtergrond. Even kijken, we gaan toch voor deze Dancing Queen. Want van al deze muziek word ik toch wel een beetje een Dancing Queen. Oké, de eerste hint. Hij begon als acteur bij Ketnet. Hij werd eerst bekend als acteur en presentator op de Vlaamse jeugdzender Ketnet voordat hij doorbrak als zanger. Hij won heel veel muziekprijzen. Hij heeft meerdere MIA's, Music Industry Awards, gewonnen. En is daarmee een van de meest bekroonde Vlaamse artiesten geworden. Misschien weet je het al, misschien niet. Maar je hoort nu nieuws, de Stappenader, met Ik Neem Er Een.

Je hoorde Kadri met mijn kleine presidentje. Ja, en ik heb even wat weetjes over Belgische muziek opgezocht. België heeft namelijk grote dansen en bracht wereldberoemde DJ's voort, zoals Reggie en

Gastfrequenties. In Vlaanderen zijn Nederlandstalige artiesten heel populair. Denk bijvoorbeeld aan Nieuws en Camille en natuurlijk Pommelien Thijs. België heeft een van de bekendste dancefestivals ter wereld, zoals Tomorrowland, waar top DJ's optreden. En Belgische acts zoals Milk en Too Unlimited scoorden in de jaren 90 grote internationale dancehits. België heeft 1 keer het Eurovisie Songfestival gewonnen. En daar komen we zo meteen op terug, want dat nummer gaan we ook draaien. En dat is een vibe, kan ik je zeggen. De MIA's zijn belangrijke prijzen in België om muziekartiesten te bekronen. Al heel wat jaren doet België niet meer mee met het Junior Songfestival. Even tussen ons, de reden is dat ze eigenlijk nooit zo succesvol waren. Maar toch hield Femke er een mooie carrière aan over. Als zowel actrice als zangeres. Hier is ze met haar eigen nummer 7 op 7.

Zonde is de debuutsingle van de Belgische zanger Aaron Blommaert. Het nummer werd in mei 2023 uitgebracht in België en werd een grote radiohit. Het nummer werd uitgekozen als de M&M Big Hit en kwam een week later binnen op plaats 14 in de Ultra Top 50. In België zijn muzikale tv-series al jaren enorm populair. Een van de bekendste voorbeelden is Like Me. Die reeks combineert het leven van jongeren op school met nieuwe versies van bekende Nederlandstalige klassiekers. Denk bijvoorbeeld aan Laat de Zon in je Hart, Zondag en nog veel meer nummers. Daardoor leerden veel jonge kijkers oude Vlaamse en Nederlandse hits kennen, maar dan in een modern jasje. De serie groeide uit tot een echt fenomeen met concerten, albums en miljoenen streams. En het werd later zelfs vertaald in het Frans en Engels. Heel wat jonge talenten braken dankzij de reeks door, zoals Pommelien Thijs en Maxime Stornjak. Maar ook Lotte de Klerk maakte indruk in de serie als Emma Wolfs. En zij bleef niet alleen acteren, want ondertussen brengt ze ook haar eigen muziek uit. Haar eerste solo single Brandgevaar verscheen in 2023. En daarmee liet ze ook zien dat ze als soloartiest haar eigen stijl heeft. Later maakte ze nog een samenwerking, die hoor je namelijk straks. En van Belgische muzikale tv-hits gaan we nu naar iemand die daar zelf deel van uitmaakte en ondertussen haar eigen muzikale weg inslaat. Want hier is ze gewoon, met Rome, samen met een andere van Like Me, een andere acteur.

Het Eurovisie Songfestival is een grote Europese muziekwedstrijd die sinds 1956 elk jaar wordt gehouden. Landen sturen een artiest met een lied die strijden om de winst. België heeft het Songfestival maar één keer gewonnen. Dat was in 1986 met Sandra Kim en het lied J'aime la vie. Zij was toen pas 13 jaar oud, terwijl je eigenlijk pas vanaf 16 mag meedoen. En daarmee is ze nog steeds de jongste winnaar en ook deelnemer van het Songfestival ooit. De overwinning was heel belangrijk voor België, omdat het een eerste en tot nu toe ook de enige winst is in de geschiedenis van het festival. De tijd vliegt, maar ik heb nog een nummer heel kort voor je klaarstaan. En zometeen gaan we luisteren naar een nostalgische banger. Maar eerst deze.

ik vind het eigenlijk zonde van dat nummer, maar ik moet hem toch echt even oud gaan veden. En dan gaan we hem even inruilen voor Dancing Queen. Want het is zo'n mooi nummer. Maar goed, weet je, misschien draai je hem ooit nog, misschien niet. Maar het einde van Latent Talent is alweer gekomen. Volgende week ben ik er weer. Om 8 uur hoor je het NOS Nieuws en daarna Appassionaten met Harry Hendriksen. En ik blijf nog even 2 uurtjes hangen voor de techniek. Dus ik ben er nog gezellig bij. Volgende week zijn we er weer. En we gaan eruit met een nummer die je ongetwijfeld kent van Catnet. Of waarvan dan ook. Dit is namelijk Prinsessen, ja. Met Naar het Bal.

Clemens Peters met het NOS Journaal. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het dan onrustig. Er is niemand aangehouden gisteravond. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze het visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft met nog één etappe morgen aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in Parijs de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Kennen we ze nog? De 12-inch singles uit de jaren 70, 80 en 90, maar ook uit het heden. Het komend uur komen deze 12-inch singles langs. We sluiten het uur af met een overzicht van de gedraaide nummers.

0: Het overzicht van de gedraaide platen het afgelopen uur in 12 inch.
1: Ja, en deze week zijn we gestart met Dennis McCain en Smacked Up in the Middle. Vervolgens hoorden we Phil Collins met In the Air Tonight. Daarna was het de beurt aan Sharon met Supernature. Daarna hoorden we Andrea True Connection met More, More, More. En vervolgens was het de beurt aan The Good Old Donna Summer met I Feel Love. Daarna hoorden we Freeze met IOU. En zojuist sloten we af met ons wekelijks vlugje trends. En dat was Witness of Wonder met Emotion in Emotion. Samenstelling Adrie Speckley.

0: met het nieuws van 7 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 van deze noodpaspoorten uit. En dat komt neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. De politie bevestigt dat er vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Van der Breggen eindigde op de 4e plaats in dezelfde tijd. En daardoor veranderde er in de top van het algemeen klassement zo goed als niets. Morgen is er nog 1 rit en Van der Breggen heeft dan nog 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt al maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.

Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering van Abelio Music. Abelio Music dus, want volgens mij de A die ontbreekt een beetje aan het begin, jingle aan het begin. Maar het is wel degelijk Abelio Music en niet Belio Music. Maar goed, dat wist je waarschijnlijk al wel. Welkom, het is dinsdag 2 juni. Het is aflevering 106 van dit radioprogramma waarbij je muziek hoorde uit een Israël. Om precies te zijn uit Tel Aviv van een duo, een indie pop duo, genaamd Lola Marsh. Je hoorde Echoes en dat komt uit 2019. We gaan naar nieuwe muziek. Die komt van de vierkoppige Engelse band Temples. Komt uit Kettering. Ontstond in 2012. De muziek wordt over het algemeen beschreven als psychedelische pop. De debuutalbum Sunstruckers kwam uit in 2014. Inmiddels is de band toe aan album nummer 5. En die komt naar verwachting op 26 juni aanstaande uit. Het nieuwe album gaat Bliss heten. En als opwarmer kunnen we alvast genieten van het nummer Vendetta. Dit is dus Temples. Het klinkt trouwens een beetje dance-achtig. Maar dat is het niet.

Aussie, oftewel Australië, hoorde je Empire of the Sun met On Our Way Home uit 2017. En daarvoor dus de nieuwe single van de Engelse band Temples en die heet Vendetta. We gaan naar de Belgische band The Haunted Youth. Zal inmiddels wel bekend zijn, opgericht door Joachim Liebens, die ook wel drijvende kracht achter het project is. Hij brak in 2021 door in thuisland België met nummer 10 Rebel. In 2022 verscheen debuutalbum Dawn of the Freak, waar onder andere ook successingles Broken and Gone vanaf kwamen. Het tweede en huidige studiealbum van The Haunted Youth verscheen op 8 mei jongstleden met als titel Boys Cry 2. Op het album ook het nummer Wake Up.

Jouw wekelijkse portie indie. Abedion Music.

Hij had de R&B en rap hoek op kunnen gaan, net als veel van zijn leeftijdsgenoten destijds. Maar hij koos er toch voor om indie-pop artiest te worden. En niet onverdienstelijk, deze Jelani Arye hoor je, uit San Diego, California, Amerika dus. En over Amerika gesproken, de volgende band komt daar ook vandaan. Foster, The People, Los Angeles, ligt niet heel ver van San Diego. Maar ja, goed, in Amerika is alles ver van elkaar net af natuurlijk. Het is maar hoe je het bekijkt. Coming of Age is dit uit 2014. Zometeen trouwens, de nieuwe muziek van The Lemon Twigs.

Ja, we zitten wel een beetje in een Amerikaans drieluik. Met Jelani, Aye, deze Foster, The People en nu de Amerikaanse band The Lemon Twigs. Die komt uit Long Island, New York. Drijvende kracht achter de band zijn de broers Brian en Michael de Addario. De band bestaat bekend om een sound die doet denken aan de jaren 60 en 70. Ze begonnen in 2014, zijn inmiddels bij studioalbum nummer 6. Die is ook inmiddels uit en heet Look For Your Mind. Van het album komt ook nummer 2 or 3, The Lemon Twigs.

Ja, deze hoeft niet meer uit te leggen, toch? Florence and the Machine, een Engelse band, zal bekend zijn, denk ik. Free hoorde je uit 2022. En daarvoor dus de nieuwe single van de Amerikaanse duo, de broers van de Lemon Twigs. Two or Three hoorde je hun nieuwe single. En die is afkomstig dus van hun nieuwe album, die heet Look for Your Mind. En vermoedelijk ken je de Britse band Editors ook wel. Begonnen in 2002 in Birmingham. De band van liedzanger Tom Smith bestaat momenteel uit 5 personen. De debuutalbum The Backroom kwam uit in 2005, waar onder andere ook succes-single Munich vanaf kwam. Als we even doorzetten naar 2022, komen we uit bij het meest recente album van de band. En dat is het 7e studioalbum met als titel EBM. En daarna was het relatief stil rond de band, maar nu is er weer een nieuwe single en die heet Call It In.

heeft wel een vleugje Bob Dylan over zich. Deze Britse singer-songwriter uit Londen, genaamd J.J. Sterry. Je hoorde Shooting at the Sea. Hij draait al een aantal jaren mee eigenlijk. Dat kwam trouwens uit 2024. Maar een debuutalbum was er nog niet. Daar gaat dit jaar verandering in komen. Want in de late zomer. Nou, laten we maar hopen dan dat ongeveer augustus is dan. Hè, zou je zeggen, late zomer. Denk het wel. Van dit jaar dus komt zijn debuutalbum uit. J.J. Sterry hoorde je dus met Shooting at the Sea. We gaan naar de Amerikaanse Linkin Park. Vast wel bekend. Dit is Talking to Myself uit 2017.

blijft toch altijd een beetje een bijzondere single, omdat het de single is die uitkwam eigenlijk nadat destijds de zanger Chester Bennington er niet meer was, zo gezegd. Uit 2017, Talking to Myself van Linkin Park. De Belgische band Kids with Buns die stond voor het eerst onder de aandacht in 2020, toen ze in de finale stonden van de Humo's Rock Rally, een tweejaarlijkse wedstrijd voor rockbands. Drijvende kracht achter de band zijn Marie van Uitvank en Amber Piddington. In 2023 kwamen ze met hun debuutalbum Out of Place. Een huidige single die heet Blind. Dit is dus Kids with Buns.

Muziek uit België dus. Op één vallei hoorde Kids with Buns en een nieuwe single die heet Blind. Je luistert naar het programma Abelia Music iedere dinsdagavond tussen 10 en 11 uur live bij één vallei dus. En ook nog op de herhaling op de vrijdagmiddag om 5 uur en zaterdagavond om 7 uur. En uiteraard ook terug te luisteren op het moment dat het jou uitkomt via Radio Gemist. Dat kun je doen op eenvallei.nl. We gaan naar de Amerikaanse band Culture Wars, komt uit Los Angeles. De vijfkoppige band brengt de rauwe gitaarklanken van de jaren 90 en 80 over naar deze tijd. De band stond vorig jaar onder de aandacht bij Abelia Music met het nummer Typical Ways. Op 10 april jongsleden verscheen het debuutalbum van de band met de titel Don't Speak. En die hoor je nu ook. De single dan, beter gezegd.

En met de Amerikaanse band Cage the Elephants met Cold, Cold, Cold uit 2017 zijn we bijna aan het einde van Abelia Music voor deze week. Dus dank ik voor het luisteren en zou ik zeggen graag tot de volgende. Alles nog rustig op je markt nalezen kan je doen op de website abelion.nl, dus abelion.nl. Daar vind je alle nieuwe nummers die elke week op de lijst worden gezet, plus een korte beschrijving en ook nog met een beetje geluk een link naar YouTube of Spotify, even afhankelijk van wat er beschikbaar is. Dus abelion.nl, daar vind je trouwens ook contactmogelijkheden mocht je willen reageren op dit radioprogramma. Nogmaals, dank voor het luisteren en graag tot de volgende.

0: met het nieuws van 8 uur.
1: Clemens Peters met het NOS Journaal. Bij de Gelredoom in Arnhem wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, leed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd en het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te werken. De twee concerten die J in de Gelredoom geeft zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Het komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit en dat komt neer op ongeveer 40 per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992, toen Monica Seles als 18-jarige won. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.
2: Een hele goede avond en je luistert naar de weekendploeg hier op Eén Vallei. Het aankomende uur gaan Evan.
3: Hoi.
2: Dirk.
4: Hey.
2: En ik, Gerbrand van Noor. Wij gaan er een hele mooi uur van maken en begin van jouw weekend. En we gaan dit programma, de weekendploeg, beginnen met snellen.
4: Ja, omdat we weer eindelijk met z'n drieën zijn.
2: De reunie. Dirk is er weer bij, sinds een hele lange tijd. De reunie, snellen.
4: Lipje, ja, streng lekker, jongen.
5: Als ze zin af, ik niet, ik wil meer.
2: Ik zit achter in de klas.
5: En ik wacht op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lipje, heb je haast, ga je lekker, jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor.

0: Man op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: We zijn weer compleet deze week. Je hoort hem al tetter op de achtergrond. Het is Dirk van Heden.
1: MC Dirk.
0: En we zijn hartstikke blij en blij dat je hier er ook een keertje bij bent, kerel.
2: Oh, kerel. Ik ben zo onbeugelijk blij om hier te zijn.
3: En waarom we zo praten?
0: Nee, komt ooit nog wel een keertje uit, maar niet vanavond. Evan, ik ben ook blij dat jij er bent bij deze reunie.
3: Ik ben ook blij dat ik er mag zijn.
0: Nou, heerlijk, heerlijk. Ja. Want het was me wel weer een weekje, hè? Vol met onweer en spektakel.
3: Veel regen. Maar dan ga je het zo bij het weer wel over hebben.
0: Ja, aan het einde gaan we nog even hebben over het weer.
2: We gaan tegenwoordig... Oh, dat is nieuw natuurlijk. We gaan ook weer evalueren wat is geweest.
3: Ja, dat deden we vorige week ook. Luister hier nooit.
0: Maar ja, als in zo'n denderende week als dit moet je daar natuurlijk wel mee beginnen. Want de mensen hebben dat meegemaakt. Maar wij gaan nu toewerken naar het welverdiende weekend. En om daar naartoe te werken pakken wij er een nummertje bij. En dan wil ik alvast aan jou vragen, Dirk. Wat is de vertaling van dat Duitse nummer? Want ik zat dat te kijken en ik denk, hè? Wat houdt dat in?
2: Wat de vertaling is van een gummiboot?
0: Ja, er had een knalrote gummiboot.
2: Ja.
0: Ja.
2: Gummy, dat is Duits voor rubber. Dus wat denk je wat het is?
3: Rubberboot.
0: Ja, en dan?
2: Wat is een rubberboot?
0: Ja, er had...
2: Hij heeft een knalrode rubberboot. Deze rubberboot.
0: Oké dan. Nee, oké. Dan ben ik weer helemaal bij. En dan is dat voor deze week...
4: De Keetknaller.
0: Hier is ze dan, de Duitse Wenkemeyre. Of is ze Oostenrijk?
2: Wenkemeyre.
0: Met het...
3: Sertol.
0: Het nummertje, er had een knalrotes gummyboot.
2: Ja, die loopt weg vanaf 3:06.
0: De Keetknaller.

0: Ja, dat was hem weer. De keetknaller van deze week.
1: Het is toch elke week weer genieten, hè?
0: Ja, het blijft prachtig, die keetknaller. Goh. En we gaan, nu gaan we het gewoon even hebben over het nieuws van de week.
2: Elke week, man is er nooit.
0: Oh. Ja, elke week, ja. Trouwens, het is wel weer voor het eerst dat jij erbij bent.
2: Ik heb me helemaal gedressed vandaag voor jou. Je loopt altijd klaar dat ik een tracebook kom, meneer. Zit zelf in een tracebook, maar wel leuk shirt.
0: Ja, de Evan die is er helemaal mooi aangekleed. Althans, een keertje geen trainingsbroek. En vrek, komen we hier, zit die Dirk zelf in de trainingsbroek. Ja, wat jongens, heb je nou op te zeggen?
1: Ja, ik heb trouwens helemaal geen trainingsbroek. Heb ik een korte broek aan.
0: Oh, oké. Okay. Ja, sportbroekje.
1: Ja, gewoon lekker sportief zoals ik altijd ben.
0: Nou, helemaal goed. Gaan we het even hebben over iets heel anders?
1: Maan.
0: Nou, wil je daarmee beginnen?
2: Ja. KSI.
1: Maan. Wie is KSI?
0: Eerst Maan. Zangeres Maan. Die had namelijk een relatie met de zanger Karel Gerlach van Goldband.
1: Was al hard gelach.
0: Maar het is uit.
1: Ja.
0: Na 4 jaar is het helemaal uit. En over redenen doen we geen uitspraken.
1: Oh, ik schrok even. Ik dacht even dat je zou zeggen overreden.
0: Nee, zou het een vechtscheiding zijn?
1: Ja, de hond gaat naar Karel.
0: Oké.
1: Okay. En Maan krijgt de vissen.
0: Nou ja, Maan is weer vrijgezel, dus ik zou zeggen, hou het in de gaten. Dan KSI. Evan,
1: Maan,
0: dat kun
1: je bent
0: jij wel
1: altijd
0: uitleggen.
1: Welkom hier, hè?
0: Ja.
2: Ik zal het even uitleggen.
1: Karel niet.
2: Wie, Dirk, jij kent KSI niet?
1: Nee, KSI.
2: Ja, dat was ooit de grootste FIFA-YouTuber ter wereld. Heeft 19 miljoen abonnees. Die heeft samen met Logan Paul nu het drankje Prime. Door hem is ook een beetje het influencer-boksen gestart. Hij was daar de eerste mee. En hij zit nu ook in de jury van British Got Talent. En hij zit in een groep soort van de bankzitters. Ken je wel, hè?
1: Ja. Om te reizen met kamer.
2: Ja, precies.
0: En eigenlijk...
2: De Sideman was er als eerst.
0: Ja.
2: En daarnet, ja, dat zijn de 7 Britse FIFA-YouTubers. En die gingen dus in real life dingen doen. En de bank zit zijn 5 Nederlandse FIFA-YouTubers. Gingen ook in real life dingen doen. Maar dat is op zich niet relevant.
1: Ja, dat komt wel dichtbij zo.
2: Dus de grootste Britse YouTuber ooit. Die plaatst dus zondag I'm leaving the Sideman. En dat heeft hij al eerder gedaan. Toen gooiden ze allemaal diss tracks en zo. En dat was dus blijkbaar met nep. En de laatste Sideman-video gingen ze Among Us in het echt spelen. En daarom was het ook klaar. Toen kwamen er deze week allemaal statements van hem. Waarom hij wilde meer tijd vrijmaken. Dit en dat. Want hij heeft ook andere projecten, zoals een voetbalteam en zijn lunchpakketjes en zijn drankjes en zo. Terwijl dat loopt allemaal niet heel erg, dus ik denk, ik blijf gewoon bij je vrienden, dat is toch dik schrik, hè. Maar goed. En de Sideman, dat kwam allemaal heel onverwachts en die zijn allemaal heel boos en heel verdrietig. En hebben ze vandaag een statement over geplaatst.
0: Wat een chaos.
1: Nou, mensen.
2: En zo gaan, zo gaan wij niet uit elkaar, hè.
1: Nou, mensen, u hoort het. Ik denk dat u net zo geschokt bent als ik. Wat een nieuws, zeg.
2: Maar zou jij ook zomaar...
1: Ik zie hier allemaal dingen op het papier staan. Wat echt 80 keer interessanter is dan Psy die wegloopt.
2: Maar stel, jij verlaat de weekendploeg. Ga je dan ook een Insta-bericht plaatsen zonder tegengeven en ik te vertellen?
1: Nee. Nee, dan gaan we gewoon als echte mannen uit elkaar. Geef elkaar een hand. Misschien een kleine knuff. Ja, maar stond ik een microfoon in mijn mond.
0: Iemand anders die misschien wel veel belangrijker is dan KSI. Die
1: is Gerard Joning.
0: Die gaat ook het einde benaderen. Zo. Althans, Gerard Joning kondigt een afscheid aan.
1: Ja.
2: Maar dat is dus een beetje nep, hè?
0: Gerard Joning heeft nog 1 keer een grote solo show. Hoe zit dat?
1: Meest bijzondere en persoonlijke uit mijn hele carrière.
0: Ja, Ed. Dat heeft hij gezegd.
1: Oh, dat mag helemaal niet. Dat is een advertentie.
0: Bron is het AD.
1: Oh, oké. Okay.
2: Bronvermelding. AD, tussen haakjes 2025, Gerard Joling kondigt... nou goed,
1: 2026.
2: APA. 26, weet ik veel.
1: Ah, dat kan jou het schelen.
2: In ieder geval.
1: Blijf lekker maar in het verleden.
2: Hij heeft al 12,5 jaar geen soloconcert meer gegeven.
1: Oh, jongens.
2: En een maand geleden gaf hij een concert in Curaçao voor 1000 man. En stonden er nog meer mensen buiten, die wilden eigenlijk ook naar binnen. Toen dacht ik opeens, ik moet weer een solo...
0: Ja, hij is hartstikke populair.
2: Solo concert doen. Want al die mensen die optreden die ik in het weekend doe op festivals, zoals vorig jaar Oranje Festival Renswoude, in ons centgebied. Er komen mensen voor het hele festival, niet alleen voor mij. Dus hij wil iets voor zijn fans doen. Hij is 66, doet het laatste concert, maar hij gaat gewoon door met meegepraat, Stijn, festivals, tv en zo.
0: Oké, maar er komt dus een groot solo concert aan.
1: Ja.
2: Ja, en ahoy. Ga je erheen, Dirk?
1: Nee.
2: Wat dan?
1: Nou ja, omdat het me niet zo heel veel boeit, Gerard Joling. Ja, het is een leuke vent. Het is echt om te gieren.
0: Ja, maar, en We gaan
1: Evan zijn we kwijt,
0: Evan zit even.
2: Ik ben even alle likes op jouw story aan het kijken. Want dat zijn er alweer veel, hè.
0: Dan gaan we nog eventjes naar...
2: Weekendploeg Evenlei op Insta.
0: Ja, volg ons voor behind the scenes.
1: Ja, we zijn met Insta begonnen, want de mail dat liep echt uit de klauwen.
2: Ja, jouw kuiten staan er ook goed op, hè.
1: Haal die foto eraf.
2: Okay.
0: Nou ja, gaat dat zien. Dan gaan wij nog heel eventjes naar een stel uit Elspeet. Die hadden namelijk net een huis gekocht.
1: Nou.
0: En die waren begonnen met de verbouwing. Wat denk je?
1: Ja, ik weet het. 160 flessen drank in een net gekocht huis.
0: De flessen kwamen overal tevoorschijn op de gekste plekken. Onder de vloer van de badkamer. Ja. Onder de vloer van de slaapkamer. In het plafond van de woonkamer. Gekke. Op de zolder en in de hal. Eigenlijk overal waar ze iets openmaakten, lag wel wat verstopt.
1: Nou ja, en dan moet je net Dennis en Tonette hebben.
0: Ja.
1: En er wonen die gewoon, schrikken zich kapot.
2: Er woonde gewoon een ex-alcoholist die zijn drank verstopte voor zijn vrouw of zo. Of,
1: ja, nou ja, dat schijnt de broer van Dennis te wezen.
2: Maar over die mailbox gesproken, die was echt overstroomd. Ik daarom zou dat account gestart. Dat heb je niet meegekregen.
1: Oké, je begint een beetje hak op de tak, want we zijn al lang bij het volgende onderwerp.
2: Wetenschappers ontdekken
1: volgende
2: een gola.
1: Zangeres Maan Steenwinkel gaat naar een relatie van bijna 4 jaar uit elkaar.
0: Zit je nou zwaar aan de drank? Leg die fles een keertje weg.
1: Dames en heren.
0: Het gaat natuurlijk allemaal om liefde, toch Dirk?
1: All you need is love. Zongen John, Paul en Ringo al. En George.

0: Beatles. Eerst met All You Need Is Love. En nu Love Me Do. Ja, prachtige nummertjes. Dirk zei het net al even vlug. Het is 60 jaar geleden dat de Beatles voor het eerst in Nederland kwamen. En toen traden ze op. Waar ook alweer, Dirk?
1: Blokker.
0: Blokker.
1: En niet bij de Blokker.
0: maar bij de Blokker. Nou, hartstikke mooi. Wij gaan het eens even hebben over iets wat deze maand heel erg belangrijk is. En dat is het segmentje... De warming up. Het moment dat wij het gaan hebben over sport en alles wat met sport gerelateerd is. En tegenwoordig is dat natuurlijk heel veel oranje en heel veel WK. En we beginnen met Dumfries. Dumfries is in Nederland medisch gekeurd en helemaal klaar voor zijn transfer naar Real Madrid. Althans, hij heeft eerst nog een WK voetbal. Maar voor het eerst in 16 jaar weer een Nederlander bij de Koninklijke uit Madrid.
1: Ja, bizar hè?
0: bizar.
1: Bizar hè?
0: ja, het is wat.
2: Misschien moet ze een keer een Spanjaard kopen daar.
0: Ja.
2: Geen enkele Spanjaard van Real Madrid.
1: Nee,
2: en,
1: heftig hè?
2: Dat vind ik
0: ja, er
2: heftig.
0: Is geen enkele Spanjaard
2: wel heftig.
0: Van Real Madrid is voor in de WK-selectie van Spanje.
2: Oh, we vinden dat heftig.
1: Geen speler van Real Madrid in de Spaanse selectie.
2: Ja, maar in de toptijden. Ramos zat erin, Carvajal,
1: ja?
2: Sias.
1: Ja, moet je alle Spanjaarden hebben? Die...
2: Maar voor de rest niet, toch?
1: Raúl zat er altijd bij.
2: Ja, maar dat is alweer daarvoor.
1: Arbeloa zat er altijd in.
2: Dat is alweer daarvoor.
1: Nee.
0: Maar nu jullie toch een beetje hebben over die spelers.
2: Ja, dat is toch al meer dan 15 jaar geleden.
0: En welke clubs ze vandaan komen. Ik zag dus van de week dat er 289 internationals zijn op het WK. Die bij een land meespelen waar ze niet in geboren zijn. Dus bijvoorbeeld van de 26 spelers bij Curaçao. Zijn er 25 geboren in Nederland.
2: Ik heb het allemaal door die vluchten dingen.
0: Ja, dat zou zomaar kunnen, Kiel. Maar dan heb ik nog een vraagje aan jullie, hè. Ja. Bij het Nederlands elftal zijn 25 van de 26 spelers gewoon in Nederland geboren. Op eentje na. Wie denken jullie dat die ene is die niet in Nederland geboren is?
2: Guus.
0: Dat klopt helemaal, ja. Dat zou je op het eerste oog niet zeggen. Guus Stil, die is namelijk geboren in Zambia. Zijn vader die was daar aan het werk en toen werd hij geboren. Andere dingetjes. Verwachten jullie veel van Oranje?
2: Nou... Ik zit in een beetje in een soort van badkuip.
0: Jij zit in een badkuip.
1: Goh,
0: dit is heel filosofisch.
1: Luisteraars, goed luisteren.
0: Evan
1: zit in een badkuip.
2: Kijk,
1: hij zat verzuimd.
2: Ik ga het nu even inbeelden. Badkuip zit hier.
0: Dus ja, neem de luisteraar mee, hè. Want weet je, dat je hand in de lucht doet heel hard.
2: Daarom zeg ik ook, visueel moet je even denken in een badkuip. Dus ik zat hier.
1: Mensen, denk even na.
0: Waar zit jij hier?
1: Even tot 10.
2: En toen dacht ik, we worden wereldkampioen.
0: Heel hoog, dus, heel hoog.
2: Dat was al een paar maanden geleden. Toen zakte het niveau van de Nederlandse spelers, stond niet meer basis. Rijn is niet meer bij City, je dingetje niet bij Milaan, bla bla bla. Dus dat werd de rechte lijn van, nee, het wordt niks. Toen ging die badkuip. Ging weer omhoog, want dan heb je zo'n kuip.
1: Hij werd gevuld, als het ware.
2: Dus toen werd de selectie bekend, toen dacht ik... Ja, maar eigenlijk, wat kunnen die andere landen? Toen dacht ik, Duitsland is ook niet heel veel. Nou, dan heb je de Spanje en Frankrijk. En voor de rest, Brazilië. Dus je hebt met drie landen eigenlijk die beter zijn dan jij.
1: Nou ja, en Engeland. Die schijnen ook alleen maar met...
0: Engeland ook goed, hoor. Die Harry Kane, man.
1: Postbodes, hè, schijnen die op te stellen.
2: Twee jaar geleden, toen waren ze ook niet zo best.
1: Oh, en hebben we wel verloren van ze.
2: Ja, weet ik, maar ze zitten...
1: Oh, oké. Ja, maar ik wil liever dat Maurits komt als we over voetbal gaan praten. Want
0: die Harry Kane is gevaarlijk, hoor.
2: Ja, die heeft wel de meeste goals gemaakt van iedereen dit seizoen. Die verdient eigenlijk, ook wel de Ballon d'Or.
1: Ja, tuurlijk verdient de Ballon d'Or.
2: Weet je, maar we gaan even door.
1: Ook de Ballon d'Or.
2: Dus die badkuip gaat weer omhoog, want dan krijg je een kuip. Dus dat is de wereldkampioen. We hebben die oefenwedstrijd gehad, staan we 0-1, hebben daar verloren.
0: Ja.
2: Maar mijn vertrouwen blijft dus hoog.
1: Mensen,
2: want
1: als je mij niet hoort praten, dan weet u dat ik even koffie ben halen. Want ik ben hier een beetje klaar mee.
2: Want in 1988 verloren we ook de eerste oefenwedstrijd. Dus
1: 88,
2: dit komt helemaal goed.
1: Dat was Evan ook bij.
2: Wij worden gewoon wereldkampioen.
0: Nou, dit was een hele lange route.
1: Mensen.
0: Nadat we wereldkampioen worden.
1: Als je nu ben ik het helemaal kwijt.
0: Nee,
1: hij begon eigenlijk met weet ik veel allemaal.
0: Ja.
1: En het laatste stukje luister ik. En dan hoor ik in één keer Nederland wordt wereldkampioen. Nou, sorry hoor, maar...
2: Maar als je mij die badkuip nou in 10 seconden had laten uitleggen.
1: Nee, ja, badkuip.
0: Nou ja, in 10 seconden, ik moet zeggen, we hebben je een beetje de ruimte gegeven. Maar het werd, ook het niet duidelijker te uitleggen met, meer woorden.
2: Komt door die Dirk.
1: Dat komt door Dirk, tuurlijk. Ja joh, geef Dirk maar, geef MC Dirk maar de schuld.
0: Nou, nog een laatste WK dingetje dan. Het is natuurlijk in de USA, de Verenigde Staten, Mexico en Canada. En in Seattle is een speelstad en hebben ze een groot stadion. En daar zagen ze van tevoren, hey, we hebben een wedstrijd op onze met onze Pride, onze Pride dag. Dat ze dan de LGBTQ+ gaan ondersteunen. Laten we dit de Pride wedstrijd maken. Toen kwam de loting en toen wisten ze pas welke landen in die Pride wedstrijd tegen elkaar gaan spelen. En dan blijken dus Egypte en Iran te zijn. In de Pride-wedstrijd in Seattle. Zie je het al voor je? Egypte, waar je dus een hele grote boete kan krijgen als je homoseksueel bent. En Iran, waar ze zelfs je kop afhakken af en toe als je homoseksueel bent. Wow. En die gaan dan spelen in de Pride-wedstrijd.
1: Ja, en wederom één woord. Bizar.
0: Ja, ironisch. Ironisch en bizar.
1: Twee woorden. Bizar en ironisch.
0: Dan om nog eventjes van het voetbal af te stappen, gaan we nog even naar Monaco.
1: Nou, heel even snel dan.
2: Ja, Monaco, want de vrije trainingen zijn geweest.
0: Formule 1 is bezig in Monaco.
2: 1/10 achter Hamilton is die derde geworden in de vrije training. Max Verstappen, maar ik ga niet kijken zondag, want ik ga zelf racen.
0: Oh? Oké, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Maar wij gaan eerst naar het nummer van 2 jaar geleden.
2: Dat spreken we in het volgende blokje.
0: Larger Than Life. Nummer van Armin van Buuren in samenwerking met Chef Special.
2: Nog een nieuwtje.
0: Speciaal voor het Nederlands elftal.
1: Stay tuned.
2: Een DM gekregen 10 minuten geleden van Alfredo Show. Misschien komt hij voor een blokje ook wel terug.
0: Nou, dan gaan we daar zo naar kijken.

0: Het Engelse voetbalnummer. Waarin Engeland samenkomt. Three Lions.
1: Waar voetbal thuis komt.
0: Ja, kijk. Misschien gaan ze het dit keer eindelijk weer thuis brengen. Aankomend WK. Je zou zeggen, United States is wel een beetje terrein van Engeland.
1: Is het wel geweest, inderdaad.
0: Is het wel geweest?
2: We worden afgeluisterd.
0: Worden we afgeluisterd?
2: Ik open die weekendploeg 1 Vlaai Insta. Ik krijg gelijk Sideman voorgesteld voor jou. Terwijl die gasten niet eens volgen.
0: Oh. Ja, ze luisteren weer mee, hè? Daar
2: helemaal bovenaan de homepage.
0: Ja, die meet.
1: Mark Zuckerberg is watching you.
0: Ja, zo is dat. En die houdt het allemaal in de gaten. En we hebben ook nog een DM'tje binnengekregen, Evan.
2: Ja, maar
1: wil
2: je die behandelen?
0: Die wil ik toch wel eventjes behandelen. Even gauw even links-rechts.
2: Alfredo Show, maar dat vind ik eigenlijk dat we moeten draaien.
0: Ja, dan ga ik eens even op zoek, ja. Want hij heeft iets staan op het platform YouTube, toch?
2: Ja, maar dan moet ik hem nu even een bericht sturen, want hij moet dan nu wel gelijk luisteren. Doe het even volgend blok.
0: Volgend blok, ja?
2: Ja, okay. Want die man moet wel even luisteren. Goedendag, ik zing Nederlandstalige muziek. Onlangs heb ik als eerbetoon... onze mailbox stroomt vol. Onlangs heb ik als eerbetoon aan Rita Hovink Laat Me Alleen opnieuw gezongen. Precies 50 jaar geleden heeft ze dit nummer gelanceerd. Zou u mijn nummers op uw radiostation kunnen draaien? Blablabla. Veel succes met die radiozender, graag hoor ik van u.
0: We gaan hem zo even wat lof geven of we gaan hem afbranden. Want ja, je weet niet of het goed is, hè? Een koffertje. Maar eerst wat anders. We gaan u namelijk vertellen wat u kunt doen dit weekend. En dat is niet zomaar iets, want er is morgen weer blaren en blazen in Lunteren. In maart hebben wij nog een Chanticoor

0: Dat is niet wat ik kon vinden. Heb jij nou wel iets gevonden in het centgebied wat leuk is om te doen? Laat het ons vooral weten op de weekendploeg. Eén Vallei Insta. Slide in die DM. Jongens, wat zeggen jullie? Tijd voor muziek?
1: Ja, bijna Alfredo zonder shirt.
0: Na dit blokje muziek. Eerst gaan we even rocken, hè, Dirk?
2: Ja, lekker.
0: Ja, wat is het? Full beat, hè?
2: Ja.
0: Ik krijg gelijk zin om een motor te kopen, door Amerika te rijden en mijn shirt uit te doen.

0: Kijk, en dat was Walk van Foo Fighters. En zo rocken we overal nergens naartoe. En ja, we hadden het al even over een DM'tje, Evan.
1: Zeker, Alfredo.
0: En Alfredo heeft een cover gemaakt van Laat Me Alleen van Rita Hovink. En ja, die gaan we toch even een kans geven. Hè? Als jij ons zo'n direct message stuurt, dan zijn wij niet de moeilijkste. Even kijken, hier komt het. We gaan een stukje luisteren, want het gaat wel over intens liefdesverdriet.
1: En jij wilt niet zomaar het weekend in gaan?
0: Nee, we geven hem een minuutje of twee. Dit is Alfredo.

0: kijken. Willen we nog één keer het refrein? Ik denk dat het wel goed is zo. Ik vind het een mooie koffer, maar ik denk toch dat ik Rita Verdonk beter... Rita Verdonk. Rita Hovink beter vind. Wat vond jij ervan, Dirk?
1: Prachtig.
2: Misschien moet hij Adrie even een appje sturen.
1: Ik heb nu even...
0: Oh, kijk. We hebben eventjes iemand aan de telefoon, Dirk.
1: Hallo.
0: Wie is het en waarom hebben we deze persoon aan de telefoon?
1: Nou, dit is de toernooidirecteur van morgen.
0: Want? Wat voor toernooi is er?
1: Nou ja, dat kan misschien de heer van Nieuw-Amerongen zelf het beste uitleggen.
3: Hij heeft Klaas toernooi 2.0 bij VV Lunteren weer van start. Maar het gaat een chaotische dag worden, want het tweede van Lunteren speelt na competitie thuis. Een halve finale wedstrijd. En het eerste helftal die gaat om 2:30 uit naar SDCP om daar de finale te spelen. Dus we verwachten een chaos morgen hier. En we zijn al druk aan het opbouwen. We hebben een aantal vrijwilligers hier. We hadden er nog eentje lopen, maar die is alweer met de stille trom vertrokken. Maar dat zijn we ook gewend van deze man. Dus ja, zo zit het een beetje in elkaar.
2: Wij ook hoor, Gert.
3: Ja.
2: Hij komt hier ook nooit.
3: Oké.
0: Ja, Dirk is vrijwilliger.
3: Hij is live, nee toch?
1: Wij zijn inderdaad nu live, Gert.
3: Nou, jammer.
1: Wat vind jij het mooiste aan het Klaas-toernooi bij VV Lunteren?
3: Nou, eigenlijk de geluidswagen van Cor Evers.
0: En waarom is hij zo mooi?
3: Nou, daar staat mooi reclame op en dan komen we ook geluid. ik heb hier ook nog wat mede-organisatoren lopen, zoals Robert van Ravorst is er ook.
1: Ah, oh, kunnen we die aan de telefoon krijgen?
3: Ja, die komt erbij. Nelly Vrijder komt net op me aflopen, dus ik loop even naar Robert toe.
1: Nelly, zo praat je niet tegen je vrouw, Gert. Kom op.
3: dit is Dirk van Eden van de Radio Eden.
4: Ja. In contact staan besneden Dirk.
1: Oh, ja, lekker. Ja.
5: Hallo Dirk, Mandy hier.
1: Hallo Mandy.
0: De fans.
5: Ik ben net.
4: Zijn we nu live, Dirk?
1: Ja, jullie zitten live in de uitzending.
4: Zonder is het tijd voor een mopje? Zeg
1: dan. Robert.
4: Ja, de mop van Dirk. Heb je niet een mop?
1: Robert, vertel een leuk mopje.
0: Gauw dan.
1: Kom maar.
3: Dat moet ik even wachten.
4: Wat is het verschil tussen een luchtballon en een vagina, Dirk?
1: Ja. Nou?
4: De lucht eronder.
0: Nou, ik denk dat het voor het belletje voor vandaag wel voldoende is geweest.
1: Ja.
0: Wij danken jullie. Succes bij het Klaas-toernooi 2.0 bij VV Lunteren. En we wensen de heren van elftal 1 heel veel succes met de promotiewedstrijd.
1: Oh, en Robert
0: om de eerste
1: ook,
0: klas.
1: Robert ook.
0: En de tweede, het tweede elftal gaat ook voor de eerste klas, toch?
1: Ja.
3: Ja. Kunnen ze volgend jaar weer degraderen.
2: En dan weer kampioen.
0: Een grote promotie gehad.
3: Bedankt voor jullie belletje en op naar een mooie dag. En Dirk, tot zo, hè.
1: Hey Gert, en dan nog één vraag.
3: Ja.
1: Hey, de dames, zijn die al helemaal klaar met de dames 1?
3: Nou, die hebben...
1: Oh nee, dan ben je al weg, hè. Gert, bedankt, hè. Oké, doei.
0: Ja, we hebben Gert wel eens vaker in de uitzending gehad. We hebben het gehad over zijn trainerschap bij de Dames 1 van VV Lunteren. Dat is helaas afgelopen.
1: Met een hele grote knal.
0: Ontslagen, ja. Trammeland op het veld en daarnaast en weet ik het allemaal.
2: Hé, maar wij gaan heen, hè, morgen, Putten.
0: Wij gaan naar Putten toe. Wij gaan mee met het eerste elftal om te kijken of ze die promotie gaan behalen.
1: Jeetje, wat leuk,
0: en tegen wie spelen ze ook weer?
2: Lelystad,
0: Unicum. Unicum. Ja, maar het is geen Unicum.
2: Dat is toch Lelystad?
0: Dat ze in de eerste klas kunnen komen.
1: De club heet Unicum.
0: Voor het laatst in de eerste klas gespeeld 30 jaar geleden, denk ik.
2: Hé, hey, maar we hebben nog wel even. Mag ik niet het nummer van KSI aanvragen?
0: Nee. Zo doen we dat niet. Dat gaan we allemaal niet doen. Dirk.
2: Tegen wie moeten wij morgen eigenlijk? Ja, we moeten tegen jou. Ik heb al tegen Senna gezegd, ik ga weer lekker langs de zijlijn staan met die Dirk. Ik weer achterin, ja? Dirk weer spits.
1: Oh, dat is wel leuk.
0: Ja, want we hebben zelf natuurlijk dat Klaas-toernooi. We gaan meedoen. En ja, Dirk zit tegenwoordig in een ander team.
2: Ja, Lunteren 4 tegen Lunteren 5. Het wordt echt een klassieke mensen als u niks te doen heeft morgen.
1: Kom gezellig kijken.
0: Ja. Wees welkom.
1: We hebben heerlijke broodjes.
2: Nee, geen reclame over dat Klaas-toernooi.
1: Ik zeg maar heerlijke broodjes.
0: Ja, ja ach, dat is allemaal sluipreclame, hè? Dat mag allemaal niet.
2: 10:40, Lunteren 4 tegen Lunteren 5. Dirk van Ede tegen Evan Haas op de 16 aan het praten langs de zijlijn. Kom kijken.
0: Heerlijk. En Dirk, morgen is het dus zaterdag. Heb je dan nog veel plannen?
1: Nou, morgen is het zaterdag, dus dan hebben we lekker een toernooitje.
0: Ja.
1: En voor de rest heb ik morgen weinig in de planning.
2: Ga je weer shotjes doen?
1: Shotjes doen?
2: Naar het Klaas-toernooi, altijd ratje. Ratatata.
1: Gaan we erheen?
2: Nou, weet ik niet. Ik moet vondag racen.
1: Ja, oké.
0: Okay. Nou, ja, daar zou je ook nog wat over
1: Ja, maar racen als in?
2: Karten.
1: Oh, dan mag je niet eens drinken.
2: Dat denk ik niet, nee.
1: Nee.
2: Ja, het is 2:00 PM pas, want mijn oom is voor SDS en die spelen ook na competitie.
1: Voor SDS de zesde klasse.
2: Nee, derde denk ik.
0: Maar jij gaat karten zondag. Waar ga je karten?
2: Lelystad. Oh. Bij de Hol van de Leeuw.
0: Met wie?
2: Met mijn oom en mijn vader en Rico.
0: Oh, dus allemaal van die enthousiastelingen.
2: Ja, en ik.
1: Allemaal van die hazen die tekeer gaan.
2: Nee, mijn oom is geen haas.
1: Oh.
0: Ik ga zo meteen ook wel beleven. Ik ga namelijk even op het terrasje zitten.
2: Oh, is? Ja, derde klasse competitie. Oh, sorry, was een verhaal.
0: Ik vertel even een verhaaltje, want jullie zijn een beetje met comeback.
2: Jari Doest.
0: Dat is ook wel lekker. Ja, Jari Doest, een maat van mij, die mag na een half jaar weer drinken. Hij had een kuurtje voor zijn huid. En dan mocht hij niet bij drinken. Hij had namelijk een beetje last van acne. En dat is nu bijna over.
1: Fijn dat je dat zo lekker op de radio vertelt.
2: Het is een medische show. Ja. Wat heeft hij nog meer, die vent?
0: En, vertel anders ook even. Maar het is nu bijna over. Vertel en dan mag hij weer drinken. Dus ik ben benieuwd wat hij doet met twee bier.
1: Vertel anders ook even over de chronische druipen van Evan Hazen.
2: Ja, die druipen. Oké, maar die chlamydia.
0: Ja, een beetje goor allemaal.
1: Goor.
0: Ja, eerlijk. Het begint
1: Weet je wat ook goor is? De Village People met YMCA.
2: Ja maar dan moeten we toch echt nog 42 seconden op wachten, hè, Dirk.
0: Een stukje vol praten. Ik ga eens even wat erbij pakken. En niet zomaar iets.
6: Het is tijd voor het weer met de boswachter.
2: Hey, weet je wat ik zie nu trouwens? SDS, dat is groen-wit, hè? Tegen wie ze moeten spelen morgen?
0: Groen-wit.
2: Ja.
0: Nou.
1: Leuk, oké, door naar het weer.
0: Het weer.
1: Wat een kutfeitje dit,
0: zeg. Vanavond blijft het droog gelukkig. De onweerbuitjes zijn over. En morgen warmt dan op tot een graadje of 19. Smiddags wel weer kans op een buitje. Maar niet te heftig allemaal. Niet zo heftig als vandaag of als van de week. Ja, dat eigenlijk. En dan het vooruitzicht. Zondag een beetje dezelfde dag als de zaterdag. Maandag weer wat beter. En daarna begint het wel weer te kwakkelen. Een echte mooie weerterm, kwakkelen. Dat gebeurt wel eens. Maar ja, we gaan naar de Village People. Even kijken hoor. We komen er middenin.
1: Oh.
0: Ja, we danken jullie voor het luisteren naar de Weekendploeg.
1: Nou, wij danken jou, Gerbrand.
0: Het was weer
2: voor de techniek.
0: Chaotisch gezellig. Dirk was weer bij.
1: Gezellig.
2: Je hield de touwtjes goed in handen.
1: Alles hebben we besproken. Gordon, Geer.
0: Blair en een blazen.
1: Ja, Blair en blazen. Gert van Nieuw-Aremrongen.
0: Klaas.
2: KSI.
1: Psy. En dat maak je alleen maar mee bij de Weekendploeg. Dames en heren, wij wensen jullie een heel goed weekend. En heel veel sterkte volgende week met de uitzending. Want alleen Gerbrand is er dan.
2: Nee, ik.
1: Hè?
2: Alleen ik ben er.
1: Je zei...
2: Even een cadeau. Voor de muziek uit. Oh.
0: Hou die muziek standby. We hebben nog een cadeau voor Evan. Het is eindelijk binnengekomen na al die weken. Wanneer ben je ook weer jarig?
2: 5 januari. 5 maanden geleden.
0: Het is een... jouw bijnaam is Haas. Dus het is ook een haas. Kun je vangen?
2: Nee.
0: Jawel. Doe die handjes even breed. 1, 2. Jij hebt hem.
1: Kap op.
0: Nou, is hij nog heel... Wat is het? Beschrijf het eens eventjes.
2: Het is een houten, gouden... Haas die een mooie yoga pose doet.
0: Ja,
2: ik ben er heel blij mee.
0: Helemaal passen bij jou. Lekker tot rust komen.
2: Dankjewel. Dankjewel Dirk dat je 4 maanden juist hebt gehad. Dankjewel Gerbrand.
0: En dan is het voor vandaag echt wel klaar. Dan gaan we lekker naar de mannen van de Village People. YMCA. Doe lekker mee, hè, zou ik zeggen. Goh, ze zijn eindelijk weg, die gasten van de weekendploeg. Lekker weekend.

0: met het nieuws van 9 uur.
1: Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. Toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de hele tocht. Het besmette cruiseschip Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

Een hele goede avond. Het is weer donderdagavond. Het is weer tijd voor Dance Experience. En het is op dit moment een klein beetje rustig in de studio. Zeker na afgelopen zaterdag waar we een volle bak hadden hier live in de studio met 8 geweldige mixers. Maar goed, Joshua die komt straks nog als het goed is. Mike die heeft vanavond andere verplichtingen. Maar wat we wel hebben vanavond is vooral lekkere muziek. Moving to the Sun van Yugel. En dit is Rick Astley.

0: Ja. En toen was het stil.
1: En toen was het even stil, ja. Goed, we waren even afgeleid. Was een klein beetje druk bezig hier in de studio. Maar goed, wanneer we ook druk bezig waren, was afgelopen zaterdag. Want ja, toen hadden we hier de live mix marathon in de studio van Dance Experience. Waarbij ja, acht geweldige namen op de agenda stonden om acte de présence te geven hier zo. En ik kan je zeker zeggen, dat is zeer goed gelukt. Want ja, het was weer een memorabele aflevering, zeg maar. Maar goed, we zijn ondertussen alweer druk bezig met een volgende uitvoering. Daarover ga je binnenkort nog wel meer horen. Maar wil jij daarbij zijn bij die volgende uitvoering van de Dance Experience Mix Marathon, kun je je eigenlijk al wel gaan aanmelden. Dus stuur even een demootje in ja, van een mix van jezelf. Mag een uur zijn, mag ook wat korter zijn, maakt niet zoveel uit. Dus maar een klein beetje een idee hebben van wat je doet en in welke stijl je zit. En dan, wie weet, ben jij onze volgende gast hier ja, op de Dance Experience Mix Marathon. Ja, en ondertussen gaan we vanavond gewoon lekker een klein beetje in de mix door. En een klein stukje presentatie tussendoor. Joshua die zou, als het goed is, later op de avond nog aanschuiven. Maar geen idee hoe laat. Dus voorlopig doe ik het even alleen.

Maar goed, wat we al zeiden, vanavond lekkere muziek vooral. Maar we hebben vanavond ook een primeur voor Dance Experience. En dat is de nieuwe mix van DJ Cees. Maar beloofd is beloofd en we mogen hem pas na 8:30 vanavond draaien. Dus

can't get no sleep. I can't get no sleep.

0: Ja, zo gaan we al richting het einde van het eerste uur. Straks de tweede uur nog veel meer lekkers. De primeur van DJ Cees. En Joshua is ondertussen gearriveerd in de studio, dus ik ben straks tweede uur niet helemaal lang.
1: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 10 uur.
2: Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. Dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op Schiphol, luchthaven Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemde het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenissen. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in een glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een netpython. De reuzenslang is met de ambulance weggevoerd. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer, het blijft op veel plekken af en toe nog regenen. De temperatuur daalt vannacht naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: приступила к производству компьютеров персональный спутник.
1: Okay. Vanavond van 7 tot 9 is het weer tijd voor de meest swingende koopavond van de week.
2: This is Dance Experience.
3: Now, here comes the music.

0: Ja, hij is aanwezig in de studio. Het is gebeurd.
1: Een hele goede avond.
0: Ja, een latertje vandaag voor je.
1: Ja, ik heb zojuist een 6 uur lange meeting op werk gehad. Dus dat waarvan zeker een 2 uur of zo buiten werktijd.
0: Ja.
1: Dus dat was even iets anders dan gepland. Zowel voor mij als mijn collega's ook zo, denk ik.
0: Ja, maar jij dacht, ik laat mijn vader gewoon lekker alleen in de studio.
1: Ja, zoiets. Ja, dat,
0: jij denkt, die vermaakt zich toch wel.
1: Nee, ik dacht, die kan zichzelf zo goed redden alleen. Waarschijnlijk wordt het programma alleen maar beter als ik wegblijf. Dat is wat ik dacht.
0: Ja,
1: zoveel vertrouwen heb ik in jou.
0: Dan heb je het eerste uur niet geluisterd, want er ging echt van alles fout.
1: Maar
0: dat
1: serieus?
0: Dat moet je niet verder
1: dan vertrouwen. Luister ik maar niet terug.
0: Nee,
1: want,
0: ja.
1: Wat trouwens kan, hè? Jij kan tot 10 weken terug luisteren naar dit blunder. Dus,
0: ja, dat bedoel ik maar. Nou, goed vooruitzicht. Maar ja. Het goede nieuws is, volgende week ben ik er nog. En dan ben ik gewoon 3 weken niet. Dus,
1: ja, dat is zo. Hè? Je bent er een tijdje niet.
0: Nee, lekker. Heerlijk. Ja. Ik heb er nu al zin in. Maar goed, goedenavond Joshua.
1: Goedenavond.
0: Beetje bijgekomen van zaterdagavond.
1: Ja, ik wou net zeggen, ik voel me nu gaar van die meeting. En die zondag voelde ik me ook gaar. Maar toen van wat we hier gedaan hebben. Dus de afgelopen dagen was het veel gaar. Dat,
0: ik weet niet hoe laat jij thuis was, maar het was voor mij...
1: Eerder dan jij, denk ik.
0: Ja, dat denk ik wel. Ja. Het was voor mij ver over 5. Dus,
1: voor mij 5 uur of zo, weet ik veel. Ja. Zoiets.
0: Maar goed... Het was wel een leuke avond.
1: Oh, het was 100% een leuke avond, zeker waard. Dus,
0: ja, en we zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de volgende uitvoering.
1: Joh, je zou het niet geloven. Ik ben nu al dingen in elkaar aan het klussen voor de volgende.
0: Ja, dus, ik heb het een en ander al voorbij zien komen, dus dat belooft heel veel goed.
1: Ja.
0: Hey, maar ik denk we doen even gewoon een stukje non-stop in de mix. Gewoon even lekker doordraaien.
1: Moet gewoon kunnen, toch?
0: Ja, dat moet zeker kunnen. Maar straks om 9 uur gaan we ook door in de mix. Want dan hebben we weer 3 heerlijke opgestuurde mixen. Nieuwe zelfs. Want we krijgen weer volop nieuw materiaal aangeleverd. En dat gaat maar door en door. Want vanavond hebben wij een heerlijke nieuwe 90's mix van onze eigen buurman achter het gele hekje. John Vergeer, oftewel DJ.
1: Hm? Oh, DJ. Emok was het, toch?
0: Ja, Emok.
1: Ja, ik was heel even... Ik dacht van, oh, is het... Nee, maar het is Emok. DJ Emok.
0: Ja, dat dus.
1: En, The Movement of Change.
0: Dat bedoel ik.
1: Ja, zelfs dat heb ik onthouden.
0: Goed bezig. Hey, maar die heeft er een heerlijke 90's mix gemaakt. Dus die gaan we straks eens even lekker luisteren. Dan hebben we om 9 uur hebben we ook weer, of om 10 uur hebben we ook weer een heerlijke mix van onze eigen Bojur Nedescu uit Roemenië.
1: Lekker.
0: Want we maken er weer een soort internationale avond van. En en daarna hebben we weer een heerlijke nieuwe mix opgestuurd gekregen van onze eigen Braziliaanse vriend Valdo Campos. En ook dat is weer een lekkere mix. Dus wordt weer een lekkere avond, denk ik.
1: Zeker.
0: Tot de klok van 12 uur. Dus en zo zijn we elke donderdag tot de klok van 12 uur bij je. En na mijn vakantie gaan we maar eens kijken of we het een en ander weer kunnen uitbreiden. En hoe we ervoor staan met het aantal DJ's en of het kan. Maar dat volgt allemaal wel na de vakantie. Zullen we maar gewoon even doorgaan met lekkere muziek?
1: Goed idee.
0: Oké, doen we dat.

0: Dat bedoel ik dus. Er ging vanavond van alles fout en dat ging dus nu ook weer.
1: Wat is er allemaal aan de hand?
0: Ik heb geen idee, joh.
1: Oké, nou, we zijn in één keer muziekloos. Dus ik doe wel even boem, boem.
0: Ja, maar er staat gewoon muziek klaar, dus we kunnen gewoon door. Maar als we dan toch doorgaan, zullen we maar gewoon doorgaan met een nieuwe primeur. Maar het mag ondertussen wel. Ik mag hem pas na 8:30 draaien vanavond.
1: Oh.
0: Maar we hebben een primeur, want we hebben de nieuwe van DJ Cees.
1: Dan hoop ik dat die wel vlekkeloos uitgezonden kan worden.
0: Ja, daar ga ik gewoon overal vanaf blijven, net zolang dat die afgelopen is. Dus bij deze beloofd.
1: Oké.
0: Hij heeft weer een hele goede remix gemaakt van een nummer. En dat is een nummer waar de meesten van zeggen, daar moet je vanaf blijven, tenzij je hem echt goed maakt. En ik moet zeggen, in deze uitvoering vind ik hem echt, maar dan ook echt heel erg goed.
1: Dus hij mocht eraan komen?
0: Hij mocht er zeker aankomen. Dus hij heeft een heerlijke remix gemaakt van het nummer van Supermax. Het nummer Love Machine. En het heeft hij in zijn hele eigen DJC-stijl van alles aan toegevoegd. Waardoor het een heel erg lekker nummer wordt. En we hadden niet de primeur dit keer om hem wereldwijd te mogen uitzenden. Want hij had hem toegezegd aan een andere radiostation. Maar als we hem na 8:30 zouden draaien, dan mochten we hem zeker vanavond draaien. Want hij is om 8:00 namelijk in de première gegaan. En wij zijn de tweede die hem mag draaien.
1: Ah, goed genoeg. Is nog steeds podium zilver. Dus.
0: Ja, en het goede nieuws is dat buiten het andere radiostation om, jullie de eerste luisteraars zijn die hem horen. Want het nummer is officieel nog niet uitgebracht. Dus we gaan er gewoon lekker naar luisteren.
1: Goed idee.
0: Supermax. Love Machine. Heerlijk nummer. Ik zou zeggen, ga er maar eens lekker voor zitten, want hij duurt 8 minuten. Dus zoals een echte 12-inch hoort te zijn.

0: Ja, zo kijkend op de klok zien we dat het alweer 8:55 is. Tijd vliegt als je lol hebt.
1: Ja, dat waren de snelste 2 uur van mijn leven. Ja, het voelde net als een half uur.
0: Ik wou zeggen, dit was heel snel voor jou. Nee. Maar goed, vanavond dus een lekkere 90s mix na de klok van 9 uur van DJ Amok. Een heerlijke mix van B-Man en van Valdo Campos. Dus blijf vooral na 9 tot 12 uur gewoon lekker luisteren naar Dance Experience. Wij zijn de volgende week weer. Wat we dan gaan doen, nog geen idee.
1: Tot volgende week.
0: Tot volgende week.

0: Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe episode van Dance Experience. En wie weet wat voor leuks we allemaal nogal niet meer hebben. En dan is Mike er ook weer bij als het goed is. Dus, en jij ook toch?
1: En ik op tijd.
0: Daar hoop ik aan. Tot volgende week. En veel plezier bij de 90's Mix van DJ Amok.
2: Dit is Eén Vallei met het nieuws van 11 uur.
3: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelre Dome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. J mag in Nederland 2 concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn 2e concert, ook in de Gelre Dome. Beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemt de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af. Ook al hadden ze spandoeken bij zich met beledigende teksten. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Een man van 54 heeft met alleen een zwembroek aan een rondje rond het Duitse waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Op sommige plaatsen was de temperatuur niet hoger dan 9 graden. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond in Nederland en zijn pas was vergeten, mocht niet vliegen. Rond 7 uur vanavond was de storing weer voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag, normaal gesproken, zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondag aan in Mexico. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Fijn dat je luistert naar Eén Vallei. Met nieuws, muziek en

0: met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Het gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose, dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de verdielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: nieuws van 1 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, werd een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van een staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Fijn dat je luistert naar 1 Vallei. Met nieuws, muziek en informatie.

0: is één Vallei met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bij een schietpartij op een festival in de Amerikaanse staat Ohio zijn meerdere mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoeveel slachtoffers er zijn en hoe zij eraan toe zijn. De schietpartij vond plaats tijdens een 2-daags festival met live muziek. Festivalgangers zeggen tegen lokale media dat ze schoten hoorden en dat er paniek uitbrak. Het gebeurde aan het einde van de middag. Slachtoffers zijn naar nabijgelegen ziekenhuizen gebracht. De politie is nog op zoek naar